Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken, raakt ons stroomnet overbelast. Vooral tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds is het erg druk. Dit kan voor storingen zorgen. Kies daarom een ander moment om je wasmachine of vaatwasser aan te zetten. En laad dan ook je auto of e-bike op. Dus gebruik zo min mogelijk stroom tussen 4 en 9, dan gaan we de stroompiek tegen. Zet ook de knop om.

0: wirklich zu. Doch kein
1: Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent in Noord-Afrika en je koopt op een markt lekkere mandarijnen. Mag je deze dan meenemen naar Nederland? Nee. Op fruit van buiten de EU kunnen ziektes en plagen zitten. Voorkom dus dat je deze meeneemt en check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: U luistert naar de Flevozie Omroep. Het is 3:00.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. Het vaccin tegen meningococcus B wordt niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Minister Heijmans volgde mee het advies van de Gezondheidsraad, die concludeert dat de voordelen niet opwegen tegen de nadelen. In 2025 waren er 58 ziektegevallen, met in totaal 2 sterfgevallen. Drugs die worden verkocht als 3-MMC bevatten die stof vrijwel nooit. Slechts 3% van het geteste materiaal via drugsinformatie- en monitoringssysteem bleek echt 3-MMC te bevatten. Ruim driekwart bevatte 2-MMC en 5% de sterkere stof nep, met extra gezondheidsrisico's tot gevolg. Op de Oosterschelde bij Neeltje Jans zijn ruim 100 opvarenden geëvacueerd van het passagiersschip Christian B. Het 52 meter lange schip raakte vanmiddag in problemen toen een veiligheidslijn in de schroef verstrikt raakte. Daardoor kon het schip niet zelfstandig meer varen. De Israëlische krijgsmacht heeft heel Zuid-Libanon, ten zuiden van de rivier Sarani, opgeroepen tot gevechtszone en roept inwoners op te evacueren. Eerder werd de stad Tyrus al opgeroepen te evacueren. Ondanks een bestaand wapenstilstandsakkoord vinden vrijwel dagelijks aanvallen plaats op Zuid-Libanon. En dan het weer. Vannacht daalt de temperatuur in het noordoosten naar 5 tot 8 graden. Elders blijft het 9 tot 13 graden, net iets milder. Morgen wordt een droge en vrij zonnige dag met alleen wat hoge bewolking. En tot zover het nieuws.

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL-alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
1: Frits! Frits! Er is een NL-alert!
2: Stil eens.
1: NL-alert!
2: Oh, er is een NL-alert! We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buuf!
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL-alert en informeer anderen.

0: u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevopsychomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevopsychomroep.nl.
1: Je luistert naar
2: de Flevo.

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat die chagrijnige oom zich voor een maand heeft opgesloten in een hutje op de hei om ongestoord aan zijn nieuwe roman te werken.
1: Ja, ik zit hier 3 weken op een openingszin te broeden en die wil ik net opschrijven.
2: Sorry Henk, maar heb je een NL Alert ontvangen?
1: Ik zit hier zonder mobiel omdat ik niet gestoord wil worden. Hoezo een NL Alert?
2: Ja, dat je ramen en deuren moet sluiten.
1: Die zijn dicht omdat ik niet gestoord wil worden.
2: Ah, oké, fijn Henk.
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert en informeer anderen.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 4 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. Het vaccin tegen meningokokke B wordt niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Minister Heijmans volgde mee het advies van de Gezondheidsraad, die concludeert dat de voordelen niet opwegen tegen de nadelen. In 2025 waren er 58 ziektegevallen, met in totaal 2 sterfgevallen. Drugs die worden verkocht als 3-MMC bevatten die stof vrijwel nooit. Slechts 3% van het geteste materiaal via drugsinformatie- en monitoringssysteem bleek echt 3-MMC te bevatten. Ruim driekwart bevatte 2-MMC en 5% de sterkere stof nep, met extra gezondheidsrisico's tot gevolg. Op de Oosterschelde bij Neeltje Jans zijn ruim 100 opvarenden geëvacueerd van het passagiersschip Christian B. Het 52 meter lange schip raakte vanmiddag in problemen toen een veiligheidslijn in de schroef verstrikt raakte. Daardoor kon het schip niet zelfstandig meer varen. De Israëlische krijgsmacht heeft heel Zuid-Libanon, ten zuiden van de rivier Sarani, opgeroepen tot gevechtszone en roept inwoners op te evacueren. Eerder werd de stad Tyrus al opgeroepen te evacueren. Ondanks een bestaand wapenstilstandsakkoord vinden vrijwel dagelijks aanvallen plaats op Zuid-Libanon. En dan het weer. Vannacht daalt de temperatuur in het noordoosten naar 5 tot 8 graden. Elders blijft het 9 tot 13 graden, net iets milder. Morgen wordt een droge en vrij zonnige dag met alleen wat hoge bewolking. En tot zover het nieuws.

Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.

0: Welkom bij de Flevozieken-omroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
1: De Flevozieken-omroep. Uw zonnetje in het ziekenhuis.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Bonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 5:00.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. Het vaccin tegen meningokokken B wordt niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Minister Heijmans volgt ermee het advies van de Gezondheidsraad, die concludeert dat de voordelen niet opwegen tegen de nadelen. In 2025 waren er 58 ziektegevallen, met in totaal 2 sterfgevallen. Drugs die worden verkocht als 3-MMC bevatten die stof vrijwel nooit. Slechts 3% van het geteste materiaal via drugsinformatie en monitoringssysteem bleek echt 3-MMC te bevatten. Ruim driekwart bevatte 2-MMC en 5% de sterkere stof nep, met extra gezondheidsrisico's tot gevolg. Op de Oosterschelde bij Neeltje Jans zijn ruim 100 opvarenden geëvacueerd van het passagiersschip Christian B. Het 52 meter lange schip raakte vanmiddag in problemen toen een veiligheidslijn in de schroef verstrikt raakte. Daardoor kon het schip niet zelfstandig meer varen. De Israëlische krijgsmacht heeft heel Zuid-Libanon, ten zuiden van de rivier Sarani, opgeroepen tot gevechtszone en roept inwoners op te evacueren. Eerder werd de stad Tyrus al opgeroepen te evacueren. Ondanks een bestaand wapenstilstandsakkoord vinden vrijwel dagelijks aanvallen plaats op Zuid-Libanon. En dan het weer. Vannacht daalt de temperatuur in het noordoosten naar 5 tot 8 graden. Elders blijft het 9 tot 13 graden, net iets milder. Morgen wordt een droge en vrij zonnige dag met alleen wat hoge bewolking. En tot zover het nieuws.
2: Wij zijn ook op het internet te vinden. www.flevoziekenomroep.nl

0: elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleu Ziekenomroep, medisch verantwoord.
1: U luistert naar de Flevo.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 6 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Gemeente het Hoogland vangt vanaf vandaag vluchtelingen op uit Ter Apel in de op Roykeldijshal in Warfum. Het gaat om een tijdelijke opvang van 4 nachten voor maximaal 150 mensen. De vluchtelingen arriveren dagelijks om 10 uur 's avonds per bus en vertrekken de volgende ochtend om 7 uur. Oprichter Ed Bendels treedt terug als topman van de Apple-keten AMAC en wordt voorzitter van de Raad van Commissarissen. De topfunctie was niet meer te combineren met zijn werkzaamheden voor horecagelegenheid Limes en het in april geopende Apple Museum. Bendels richtte AMAC in 2005 op. Het vaccin tegen meningokokken B wordt niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Minister Heijmans volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad, die concludeert dat de voordelen niet opwegen tegen de nadelen. In 2025 waren er 58 ziektegevallen met in totaal 2 sterfgevallen. Drugs die worden verkocht als 3-MMC bevatten die stof vrijwel nooit. Slechts 3% van het geteste materiaal via drugsinformatie- en monitoringssysteem bleek echt 3-MMC te bevatten. Ruim driekwart bevatte 2-MMC en 5% de sterkere stof NEP, met extra gezondheidsrisico's tot gevolg. En dan het weer. Vandaag wordt een droge en overwegend zonnige dag met slechts wat hoge bewolking. De wind is zwak tot matig, komt uit het oosten en in het zuiden loopt de temperatuur op naar zo'n 28 graden. Centraal Nederland blijft hangen op 26 graden. En tot zover het nieuws.
2: De Flevo ziekenomroep. Uw zonnetje in het ziekenhuis.
3: Oh, darling. I wanted to be everything.

0: nodig. Maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die...
0: Modern?
1: Bonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is?
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio.nl.

0: U luistert naar de Flevozie Omroep. Het is 7 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Gemeente het Hoogland vangt vanaf vandaag vluchtelingen op uit Ter Apel in de op Roykel-Dijshal in Warfum. Het gaat om een tijdelijke opvang van 4 nachten voor maximaal 150 mensen. De vluchtelingen arriveren dagelijks om 10 uur 's avonds per bus en vertrekken de volgende ochtend om 7 uur. Oprichter Ed Bendels treedt terug als topman van de Apple-keten AMAC en wordt voorzitter van de Raad van Commissarissen. De topfunctie was niet meer te combineren met zijn werkzaamheden voor horecagelegenheid Limes en het in april geopende Apple Museum. Bendels richtte AMAC in 2005 op. Het vaccin tegen meningokokken B wordt niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Minister Heijmans volgt ermee het advies van de Gezondheidsraad, die concludeert dat de voordelen niet opwegen tegen de nadelen. In 2025 waren er 58 ziektegevallen met in totaal 2 sterfgevallen. Drugs die worden verkocht als 3-MMC bevatten die stof vrijwel nooit. Slechts 3% van het geteste materiaal via drugsinformatie- en monitoringssysteem bleek echt 3-MMC te bevatten. Ruim driekwart bevatte 2-MMC en 5% de sterkere stof nep, met extra gezondheidsrisico's tot gevolg. En dan het weer. Vandaag wordt een droge en overwegend zonnige dag met slechts wat hoge bewolking. De wind is zwak tot matig, komt uit het oosten en in het zuiden loopt de temperatuur op naar zo'n 28 graden. Centraal Nederland blijft hangen op 26 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is de Flevoziek Omroep op de Flevo Gastvrije.

Mijn tante is al 80 jaar, maar is nog steeds van zesse klaar. Karate is haar liefste sport. In de deuren gaat al hard. Als zij weer aan de bukken gaat, kun je het horen op de straat. Ja, en passant loopt zij de marathon. En vliegt nog iedere week in een ballon. Vorige week was zij wat ziek, raakte even in paniek. Ze moest op badminton en daardoor ook pingpongen. Maar na

Ik zelf ben niet zo heel sportief, van trimmen word ik depressief. Het liefste zit ik in de tuin, met het zonnetje op mijn kruin. Gelukkig zijn, dat is voor mij, een lekker bordje rijst erbij. Of spelen op de zolder met mijn trein. Ik heb altijd al stations heb willen zijn. Een pet met zo in gouden rand, een rood wit bordje in je hand. De trein die moet op tijd

0: langs meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 8 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Het Amerikaanse leger heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd op Iran. De aanvallen waren gericht op een militaire locatie die een bedreiging vormde voor Amerikaanse troepen en commercieel scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz. Ook werden meerdere Iraanse drones onderschept en neergeschoten. Eerder meldden Iraanse media explosies in de havenstad Bandar Abbas. Bij een woningbrand aan de Kreeft in Hellevoetsluis zijn gisteravond 4 mensen naar het ziekenhuis gebracht vanwege rookinhalatie. De 4 bevonden zich op de eerste verdieping toen op de begaande grond brand uitbrak. De brandweer zette 4 blusvoertuigen en een hoogwerker in. De brand was snel onder controle. Gemeente het Hoogland vangt vanaf vandaag vluchtelingen op uit Ter Apel in de op Royal Dijshal in Warfum. Het gaat om een tijdelijke opvang van 4 nachten voor maximaal 150 mensen. De vluchtelingen arriveren dagelijks om 10:00 avonds per bus en vertrekken de volgende ochtend om 7:00. Oprichter Ed Bindels treedt terug als topman van de Apple-keten AMAC en wordt voorzitter van de Raad van Commissarissen. De topfunctie was niet meer te combineren met zijn werkzaamheden voor horecagelegenheid Limes en het in april geopende Apple Museum. Bindels richtte AMAC in 2005 op. En dan het weer. Vandaag wordt een droge en overwegend zonnige dag met slechts wat hoge bewolking. De wind is zwak tot matig, komt uit het oosten en in het zuiden loopt de temperatuur op naar zo'n 28 graden. Centraal Nederland blijft hangen op 26 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is de Flevo Ziekenomroep op de Flevo Gastvrij app. Het is weer tijd voor een muzikaal bloemetje.
3: Nou, die komen wij u brengen, hè?
4: Ja, welkom. We hebben weer een fleurig boeketje samengesteld. In elk geval, mijn naam is Truus.
3: En mijn naam is Jan.
4: We gaan eerst een muzikaal reisje door Europa maken.
3: Ja.
4: Daarna hebben we de greep uit de kast.
3: Ook dat hebben we.
4: En ons, na onze
3: pauze van de nieuws,
4: het nieuws, hè? Dat is het tweede uurtje. Dan hebben we een half uurtje de wetten.
3: Ja, willekeurig, hè?
4: Ja, je hebt er weer een aantal gevonden.
3: Ja.
4: En het laatste half uurtje, de artiest vanavond, Harry Belafonte. En daar ga ik wat over vertellen.
3: Nou, mooi is dat. Daar ben ik heel nieuwsgierig naar.
4: Maar we gaan eerst maar reizen, hè?
3: We gaan eerst even reizen, ja.
4: En waar gaan we beginnen vandaag?
3: In Duitsland.
4: Oh, nou, dat is niet zo ver.
3: Nee, een kort reisje, kort tripje.
4: Ja,
3: kunnen we met de auto doen.
4: Ja, en daar is Heinz-Georg Kram.
3: Ja, dat is een... En die heet eigenlijk, of tenminste als artiestennaam heeft hij...
4: Heino, hè?
3: Heino.
4: Want als je dat aan iemand zegt, dan weten ze toch niet wie het is.
3: Maar Heino kent, nou heel Duitsland kent Heino.
4: Ja.
3: Dat is waar.
4: Hij zong eigenlijk op bruiloften en partijen.
3: Zo is hij begonnen.
4: Ja, zo.
3: En pas na 10 jaar, toen kwam hij met een eerste plaatje uit.
4: Ja, dat is zo.
3: Maar goed, hij heeft na 50 jaar een afscheidstournee gehouden. Dus ik ken eigenlijk hoe lang hij gezongen heeft.
4: Daarom. Heb ook bij André de Jeu op het Rijtshof in Maastricht opgetreden.
3: Ja, toen had hij al een afscheidstournee gehad. Het was in 2009.
4: Ja.
3: Heb je.
4: Maar, nou ja, eenmalig is toch gezellig.
3: Dit een soort Heintje Davids, zo we dat zeggen als oude gediendes. Sterker nog, in 2018 gaf hij aan dat hij afscheid zou nemen op de bühne. En in 2019 trad hij weer op.
4: Op zijn tafel.
3: Velodroom in Berlijn.
4: Ja, omdat hij 80 werd.
3: En nog een grote bijzonderheid is dat hij in 2023 trad hij op in het gelijknamige dorpje.
4: Heino natuurlijk.
3: Overijssel ligt dat.
4: Ja, dat weet ik. Daar ben ik wel eens geweest.
3: Ja.
4: Maar goed, we gaan nu naar Heino zelf luisteren.
3: Ja, lijkt me verstandig.
4: Met het blauw bloed die Encia. Ja.

0: nou een Entiaan?
1: Dat is een Gentiaan.
0: Gentiaan?
1: Dat is een klein blauw bloemetje.
0: Oh ja, dat blauw bloeit hij, dat begreep
1: ja,
0: ik.
1: Ja, maar het is maar een heel klein bloemje. Het is niet zo groot, een Gentiaan.
0: Oh, mooi is dat.
1: Nou ja.
0: Oh, ja.
1: Maar goed, we gaan nu naar Kroatië.
0: Ja, oké, okay, heel goed.
1: Daar, en daar is de band Kraljevi Ulise.
0: Ja, dus een, hij moet bekend zijn.
1: Ja, vanwege de deelname aan het Eurovisie Songfestival in 2008.
0: Mm-hmm.
1: En ze straden daar samen ook met een zanger, hè?
0: Ja, die had een mooie naam.
1: 75 cent.
0: 75 centen.
1: Ja, wij zeggen 75 centen, maar goed. En met het nummer Romanza haalden ze de finale.
0: Kijk eens aan.
1: En daar werden ze 21ste.
0: Nou, dat is toch wel netjes hoor. Als je er eens een keer mee
1: nou
0: doet.
1: Ja, goed.
0: Ja, netjes hoor.
1: Nou, we gaan naar Romanza.
0: Ik haal het niet hoor, laat ik dat zo zeggen. Nee. Ik kom niet eens in de finale terecht. Nee. En welk nummer gaan we draaien?
1: Romanza, natuurlijk.
0: Ah,
1: ah, ja, daarom.
2: Wie is prijatelju? Ja, pamtim sve. I moram ti reći. Da, između ove i milion drugih pjesama ne postoji razlika.

0: Hatzee, Staantent zeggen we dan, hè?
1: Ja,
2: mooi, hè?
1: Ja, zo gaat dat.
0: Dat is op zijn Kroaats.
1: Ja.
0: We gaan nu naar?
1: Nou, we gaan naar Spanje. We reizen naar Spanje. Blijven nog even een beetje warm.
0: Ja, warm, ja. Daar zoeken we op, hè? Ja. Zon schijnt wel een moment, maar goed.
1: Okay. En daar is Rosalia.
0: Oeh, die ken ik niet.
1: Nee, ze is zangeres, schrijft ook liedjes.
0: In Spanje?
1: Ja, dat zal dan wel.
0: Ik heb al begrepen, tenminste dat lees ik net, dat ze 8 Grammys Awards heeft gewonnen. Ja. Waarvan 2 voor de single Malamente.
1: Malamente, oh.
0: En die naam die ken ik, want die staat op mijn scherm.
1: Weet je waar ze ook heel goed in is?
0: Nou, vertel eens.
1: Het flamenco genre.
0: Ja, ze was lerares erin zelfs, begreep ik, hè?
1: Ja, dat ook, hè?
0: Dat was leuk, 20 jaar en dan al zangen, lerares flamenco.
1: Ja, in de flamenco.
0: Stampie op de grond.
1: Ja, maar je moet ook, als vrouw zijn er een mooie jurk en je moet een beetje, ja.
0: En moet een man geen mooie kleding aan?
1: Ja, die heeft ook een mooi pak aan. Oh, met een muurtje op zijn hoofd, dus dat komt ook wel.
0: Als je in Spanje bent, dan moet je naar de flamenco toe natuurlijk, hè? Dan kom je niet onderuit.
1: Nee. Ja, zo gaat dat.
0: Zo gaat dat, ja. Nou, zullen we er maar gaan draaien?
1: Ja, we gaan naar Malamente luisteren.
0: Doe we.
1: En dat betekent slecht.

0: Malamente.
1: Malamente.
2: We gaan toch een beetje de kou opzoeken, geloof ik, hè?
1: Meen je dat?
2: Ja, we gaan naar Finland.
1: Ja, dat is gewoon een bijzonder land.
2: Ja, natuurlijk is dat een heel bijzonder land.
1: Dat en daar is... Eigenlijk, ja. Ja, het hangt bij Europa, hoort bij Europa.
2: Ja, het hoort bij Europa.
1: Maar je mag het bijna niet vergeten.
2: Dus,
1: dag, zit.
2: Sunny.
1: Sunny.
2: Ja, dat is ook een ver...

0: Ja, een zangeres, actrice, veelzijdig vrouwtje.
1: Ja, die kan heel veel, begrijp ik. Ook muzikaal en multi-instrumentaal speelt ze.
0: Zo.
1: Meerdere instrumenten. Ze is 2 keer gekozen door de vrouwelijke kunstenaar van het jaar in Finland.
0: Zo, prachtig.
1: Prachtig, hè?
0: En in de herfst van 2015 deelt ze ook nog mee aan het 4e seizoen van de Fine Elaman.
1: Zeg het maar op zijn Nederlands. Gewoon.
0: Gewoon de beste zangers.
1: De beste zangers van Finland in dit geval.
0: De versie van, dus een versie van Nederland, hè?
1: Ja.
0: Dus, maar goed.
1: En wij gaan luisteren naar.
0: Fijnko.
1: En dat betekent?
0: Schade.
1: Oh.

0: Ja, nou is ze stil.
1: Ja, en dan gaan we naar Zweden.
0: Zweden, niet zo ver. Van Finland naar Zweden.
1: Nee, dat is niet zo ver. De naaste buren.
0: Dan kun je zelfs met de auto doen. Boven een keer doorrijden.
1: Ja, dan moet je wel helemaal naar boven.
0: Ja, dan moet je helemaal de kou in.
1: Ja. Je kan ook met de boot overgaan. Zou ik doen.
0: Dat is veel makkelijker, hè?
1: Maar goed, daar is Peter Jobek.
0: Ja.
1: Of Jobak, hoe zullen we hem ook uitspreken?
0: Ja,
1: dat is ook een veelzijdig mannetje.
0: Oh, is dat zo?
1: Acteur en muzikant ook. En zijn doorbraak kwam eigenlijk door de samenwerking met Abbas, Björn Ulvaas en Benny Andersson.
0: Ja, dat zijn ook duivels wat de muziek maken betreft.
1: Ja, doordat hij in de musical Christina van Duvel Malma of de Emigrant speelde. De immigranten.
0: Oh, daar is hij door bekend geworden.
1: Ja.
0: Mooi is dat. Nou ja.
1: Hij heeft natuurlijk ook wel zelf naderhand een album uitgebracht. Persoon Liga Val.
0: Kijk eens aan.
1: Dus een beetje, ja. En ik kwam in de Zweedse albumhitlijst terecht. Dus zo is dat.
0: Zo wordt hij bekend.
1: Ja,
0: dankzij de albummannetjes. Ja. Goed. Hij heeft ook een hoofdrol gespeeld in een ander theater, Bissacon.
1: Ja, dus, ook. Ja.
0: En dat deed hij zelfs in
1: Londen.
0: In Londen zelfs, ja.
1: Zo is het.
0: Ook wel een bekend mannetje geworden. Zo is het.
1: Maar goed, wij gaan luisteren naar Let Hans of Ach.
0: En dat betekent?
1: Leid hem de weg.
0: Ja, breng hem thuis, staat erachter in het Engels. Ja.

0: En van Zweden. Dan gaat een boot rechtstreeks naar Muiden toe.
1: Ja, dus die
0: terug,
1: nemen we.
0: Terug.
1: Dat gaat toch weer naar Nederland, hè?
0: Precies.
1: En daar is Wesley Bronkhorst.
0: Ja, wie kent Wesley Bronkhorst nou niet meer?
1: Ik denk misschien heel veel wel, of niet, denk ik wel.
0: Heel veel niet?
1: Weet ik niet.
0: Hij is nou toch wel bekend geworden.
1: Hij is echt een Amsterdamse zanger, hè?
0: Ja, dat is hij wel.
1: Ja,
0: dat kun je ook
1: een
0: beetje horen, hè?
1: En eigenlijk in 2006 bracht hij zijn eerste single uit, Met de zon schijnt.
0: Ja.
1: Nou, die schijnt nu ook.
0: Schijnt altijd, lief. Achter de wolken schijnt ook de zon.
1: Dat is zo.
0: Dat is altijd zo.
1: Nou goed.
0: En in 2013 deed dit mee met een talentenjacht.
1: Ja,
0: bloed, zweet en tranen.
1: Ja, dat komt een beetje de hazeskant op, hè?
0: Ja, precies.
1: maar goed. En hoe heet het? In 2023 kwam je in de top 40. Op nummer 26 te staan.
0: Ja, maar dat was
1: met het liedje Amalia.
0: En dat had hij eerst uitgebracht. En dan was het niet zo'n succes. De lokale omroepen deden dat wel een beetje. En toen heb je dat echt gebruikt. De center 538 kreeg je een gouden plaat ervan. Dus het liep toch wel door de regio. En toen kwam het in de top 40 terecht.
1: Ja, het is
0: op de gouden plaat. De bekendheid, hè. Vandaar die zo bekend moet zijn, denk ik maar.
1: Maar goed.
0: Dan gaan we.
1: We gaan daar luisteren naar Daar Was Jij.

0: dan nu een greep uit de muziekkast.
1: Ja, het is nu de greep uit de kast. En dat betekent dat het Truus gaat voor de kast staan, waar alle cd'tjes in staan. En kiest daar een stuk of 9 uit. En dan gaat ze daar dan een plaatje van uitkiezen. Nou, wat heb je gedaan vandaag?
2: Ik begin met Rita Franklin met Everyday People. En daarna Rutsje Kot met Hartslag.
1: Oké, dan ga ik ze draaien voor je.

En dat waren de Beat Boys met Surfing USA. We gaan verder met Queen met Father to Son. En Freddie Fender met Before the Next Teardrop Falls.

0: We hebben nog tijd voor twee stuks.
1: Nou, dan beginnen we met Louis Armstrong met Mac the Knife.
0: Ja.
1: En daarna de Jumping Jewels met Tombola. En dan zou ik zeggen...
0: Tot na het nieuws.
1: Tot na het nieuws.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 9 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. De Onderwijsraad adviseert dat toetsen op basisscholen en middelbare scholen minder vaak moeten meetellen voor het rapport. Toetsresultaten mogen geen grote gevolgen hebben voor de verdere schoolloopbaan van leerlingen. Voor de doorstroomtoets in groep 8 pleit de Raad voor één landelijke toets van één aanbieder. Het Amerikaanse ministerie van Justitie is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar E. Jean Carroll, de oud-columniste die Trump beschuldigt van verkrachting. Onderzocht wordt of Carroll meineed heeft gepleegd in twee rechtszaken. Het onderzoek richt zich op een verklaring uit 2022 over de financiering van haar rechtszaak. Het Amerikaanse leger heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd op Iran. De aanvallen waren gericht op een militaire locatie die een bedreiging vormde voor Amerikaanse troepen en commercieel scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz. Ook werden meerdere Iraanse drones onderschept en neergeschoten. Eerder meldden Iraanse media explosies in de havenstad Bandar Abbas. Bij een woningbrand aan de Kreeft in Hellevoetsluis zijn gisteravond 4 mensen naar het ziekenhuis gebracht vanwege rookinhalatie. De 4 bevonden zich op de eerste verdieping toen op de begaande grond brand uitbrak. De brandweer zette 4 blusvoertuigen en een hoogwerker in. De brand was snel onder controle. En dan het weer. Vandaag wordt een droge en overwegend zonnige dag met slechts wat hoge bewolking. De wind is zwak tot matig, komt uit het oosten en in het zuiden loopt de temperatuur op naar zo'n 28 graden. Centraal Nederland blijft hangen op 26 graden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is het tweede uur van de Flevo Ziekenomroep met een muzikaal bloemetje. En dan nu een half uurtje duetten.
1: Ja, dat zijn wij, hè. Half uurtje duetten nu.
2: Ja, welkom bij ons tweede uurtje, natuurlijk. Ja, ik ben Truus.
1: En mijn naam is Jan. Wij gaan lekker beginnen met duetjes. Half uurtje lang.
2: Wie heb je uitgekozen?
1: Corrie Konings en John de Bever met Geloof je echt in sprookjes?
2: En daarna Mariah Carey met Boys to Men met One Sweet Day.

0: Dit waren Babyface en Stevie Wonder samen met How Come, How Long. We gaan verder met Celine Dion, met Barbara Streisand met Tell Him.
1: En daarachteraan Stapelgek op jou met Connie van der Bos en Willem de Rijken.

0: En we gaan verder met Paul en Linda McCartney met Heart of the Country.
1: Ja, en daarna draaien we John Travolta met Olivia Newton-John. You're the one that I want. I look high.

0: De artiest van de avond. En dat is Harry Belafonte. Hij is geboren op 1 maart 1927 in Harlem in New York City. Als kleine jongen verhuisde hij met zijn familie naar Jamaica en daar was het calypso wat de klok sloeg. Calypso-songs, geïmproviseerde volksliedjes, vervulden daar een belangrijke rol in de samenleving. Zoals de reggae tegenwoordig. 5 jaar later keert hij terug naar New York om aan de George Washington High School te gaan studeren. In 1944 wordt hij opgeroepen om zijn 2-jarige dienstplicht bij de marine te vervullen. We gaan luisteren naar Kingston Market en Island in the Sun en Jamaica Farewell.
1: De artiest van de avond.

0: De artiest van de avond.
1: En dat is nog steeds Harry Belafonte. Na zijn diensttijd heeft hij verschillende baantjes. Doordat hij op een dag 2 kaartjes krijgt voor een Amerikaans negentheater, raakt hij geïnteresseerd in drama. Al gauw wordt Harry Belafonte het gezicht van dit theater. Harry gaat studeren aan de Drama Workshop. Daar ontwikkelt hij zijn talent om te acteren samen met onder andere Marlon Brando en Tony Curtis. Deze gedegen toneelopleiding heeft voor vele successen gezorgd op het terrein van de film. Tijdens een van zijn optredens in dat negentheater moest hij in een optreden een lied zingen. Montekee, die hem daar hoort zingen, vraagt aan hem om in zijn nachtclub Royal Roos te komen optreden. Dit is zo'n succes dat Kay hem een 2-wekelijks contract aanbiedt. Calypso en andere volkszongs vormden het repertoire waarmee Harry Belafonte een wereldster wordt. De langspeelplaten van Harry Belafonte zijn de bestverkochte van de wereld. Van sommigen werden er zelfs meer dan 6 miljoen stuks verkocht. Samen met Elvis Presley, Bing Crosby en de Beatles is hij een van de recordhouders met een verkoop van meer dan 100 miljoen platen. We gaan luisteren naar Coconut Woman en This Land Is Your Land.
0: De artiest van de avond.

0: De artiest van de avond.
1: Zijn strijd tegen de rassendiscriminatie noemde Harry Belafonte zijn eigenlijke levenswerk. In het begin van de jaren 50 van de vorige eeuw was hij al vroeg lid van de burgerrechtenbeweging. Harry Belafonte was een vertrouweling van Martin Luther King. Toen hij in 1968 in een televisieshow van Petula Clark optrad, lachte Petula Clark tijdens het zingen even en raakte Harry Belafonte's arm aan. Ondanks protesten van sponsor Plymouth Motors werd de show toch uitgezonden. Het was de eerste keer dat op de Amerikaanse televisie was te zien hoe mensen van verschillende rassen elkaar op vriendschappelijke wijze aanraakten. Harry Belafonte was in 1985 een van de organisatoren achter het lied We Are the World van USA for Africa. Een poging van talloze artiesten om geld in te zamelen voor Afrika. Het werd uitgevoerd in het Live Aid concert van dit jaar. In 1987 werd hij benoemd tot Goodwill ambassadeur bij de UNICEF. In november 2014 heeft Harry Belafonte een ere-Oscar in ontvangst genomen voor zijn jarenlange inzet voor de burgerrechten in de Verenigde Staten en voor zijn liefdadigheidswerk. Harry overleed op 25 april 2023. We gaan luisteren naar Jim Down, Spin Around en Come Back Liza.
0: De artiest van de avond.
2: Gotta jump down, spin around and pick a bale.

0: Ja, het zit ons programma met je er weer op, hè?
1: Ja, want...
2: Nou, dat was het hoor. Tot de volgende keer.
0: Ja, nou, dan hoort het. Hoe dat gaat.
1: Ja. Maar we kunnen er nog eentje draaien, hoor.
0: Ja,
1: een toetje,
0: dat,
1: zeg maar.
0: Ja, natuurlijk.
1: Als toetje.
0: Ja, en verder morgenochtend van 8 tot 10 is de herhaling.
1: Ja.
0: En dan van 10 tot 12.
1: Dat doen we niet zelf, hè. Dat
0: nee,
1: gaat automatisch.
0: Dat gaat ook. Dan komt de Wij Wachten op de Dokter nog. Van Jan van Heunen, Peter Bakker en Joop Veninga. En dan smiddags Fred's Music Mess van 2 tot 4.
1: Ja, is ook
0: met Fred en Aard dus. En s'avonds om de live programma van Jan van Heunen en Peter Bakker met de muzikale vaart.
1: Het hele programma, hè?
0: Ja, nou. Zo, en verder hebben we natuurlijk 24 uur per dag muziek.
1: Ja, dat draait we helemaal door. Ja. Nou, ik moet zeggen, Harry Belafonte is wel een bijzonder.
0: Ja, heerlijk. Ik vind het heerlijke muziek.
1: Het heerlijke muziek, ja, zeker. Ja. Dan blijf je echt bij zwoelen. Hè?
0: Ja.
1: Goed. Het wordt langzaam wel tijd om afscheid te gaan nemen.
0: Ja, want we hebben draaien er zo nog een. En dat is Walking on the Moon.
1: Ja.
0: En daar gaan ze nu naartoe.
1: Ze gaan met de rit zijn onderweg.
0: Ja, alleen ze gaan er alleen maar een rondje op. Ze stoppen
1: ja,
0: er niet.
1: Ja, maar ik las vanmiddag dat ze een prachtig beeld hadden. Want ze zitten halverwege.
0: Ja, mooi
1: dus
0: hè.
1: De maan is wat groter en de aarde wordt kleiner dan, zegt dat. Dus nou ja, dat is ook weer heel bijzonder om het mee te maken.
0: Nou goed.
1: Misschien. Nou, ik zou er wel in willen zitten, maar ik durf het niet. Ik durf het niet. Goed, nou, mijn naam is Jan.
0: Mijn naam is Truus.
1: En wij wensen u voor straks.
0: Wel te rusten.
1: En vanmorgen.
0: Een beetje gezonder op.
1: En als je naar de herhaling luistert, maak er een fijne dag van.
0: Ja.
1: Hè?

0: FCNO op de Flevo Gastvrij app. Het is 10 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Een voormalige CIA-functionaris is opgepakt naar de vondst van ruim 300 goudstaven in zijn woning. David Rush wordt verdacht van diefstal van overheidsgeld. Het goud heeft een waarde van ruim 40 miljoen dollar. Rush vroeg tussen november en maart tientallen miljoenen dollars aan goudstaven op voor werkgerelateerde onkosten, maar kon deze niet verantwoorden. Gronings burgemeester Roelien Kamminga roept het Rijk op eigen locaties beschikbaar te stellen voor de opvang van asielzoekers, om te voorkomen dat mensen deze zomer buiten slapen bij aanmeldcentrum Ter Apel. De gemeente Groningen stelde de afgelopen nacht een congrescentrum beschikbaar als noodopvang. Vanaf vandaag verzorgt gemeente Hoogeland 4 nachten de nachtopvang. De onderwijsraad adviseert dat toetsen op basisscholen en middelbare scholen minder vaak moeten meetellen voor het rapport. Toetsresultaten mogen geen grote gevolgen hebben voor de verdere schoolloopbaan van leerlingen. Voor de doorstroomtoets in groep 8 pleit de raad voor één landelijke toets van één aanbieder. Het Amerikaanse ministerie van Justitie is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar E. Jean Carroll, de oud-columniste die Trump beschuldigt van verkrachting. Onderzocht wordt of Carroll meineed heeft gepleegd in twee rechtszaken. Het onderzoek richt zich op een verklaring uit 2022 over de financiering van haar rechtszaak. En dan het weer. Vandaag wordt een droge en overwegend zonnige dag met slechts wat hoge bewolking. De wind is zwak tot matig, komt uit het oosten en in het zuiden loopt de temperatuur op naar zo'n 28 graden. Centraal Nederland blijft hangen op 26 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
3: Goedemorgen, zonneschijn.
4: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep.
3: Elke morgen zou een morgen zoals deze moeten zijn.
4: Welkom bij Wij wachten op de dokter.

0: Ja, en toen moest ik wat indrukken natuurlijk. Hè?
1: U luistert naar de Flevoziek Omroep.
2: Goedemorgen.
1: Welkom bij Wij Wachten op de Dokter.
0: Het is weer zo'n dag, hè?
2: Ja, dat wordt zo'n dag.
0: Het is weer zo'n dag. Ja. Ik vergeet gewoon de knop in te drukken en ik vergeet gewoon dat er ook een eind aan zo'n plaats zit. Het schiet allemaal niet op, natuurlijk. Goed, maar het is wel even over tienen. Dat, dat verandert niet.
2: Mooi.
0: Deze ochtend. En jij zit een beetje in de kelder, heb ik het idee.
2: In de kelder? Dan zit je heel dichtbij.
0: Ja, maar toch.
2: Ik heb geen idee wat jij aan het doen bent.
0: Nee, heb ik het weer gedaan.
2: Ja, jij bent de geluidstechnicus.
0: Die dus. U nu hoort is Jan van Heunen. Aan de andere kant zit Joop Veniga en ik ben Peter Bakker.
3: Zit ik ook in de kelder?
0: Nee, jij niet.
3: Nee, dacht ik al.
0: Nee.
2: Nou, fijn.
3: Maar hij is wat later binnengekomen. Misschien ligt het daar.
0: Ah, dat zou kunnen, ja. Dat het daar een beetje aan ligt. Maar goed, even over tien en we gaan samen met u wachten op de dokter. En met z'n drieën dus. Ik heb net al de namen genoemd, dus u Absoluut. Weet wie we zijn.
2: We gaan ook in blokjes van drie gaan we de plaatjes draaien.
3: En zeer gevarieerd.
0: Ook dat nog zo.
2: Ook nog gevarieerd.
0: Daar zal ik hem nog wat zachter zetten? Dan hoeven we het niet zo wat te weten.
2: Ga je voor de wakker.
0: Wekie wekie, sunny shining.
2: Ja, nog wel.
0: Ja, nog wel, ja. En misschien dat dat ook zo blijft. Dat weet je maar nooit.
2: Nee, zo is het.
0: Goed, King Cotton was de eerste van Henry Mancini en zijn orkest. Het was een mars, zoals altijd. Aan het begin van deze aflevering van Wij Wachten op de Dokter. Tot 12 uur bij u, hebben we ook al gezegd. In blokjes van drie hebben we ook al gezegd. Gevarieerde muziek hebben we ook al gezegd.
3: 11 uur stoppen we eventjes voor het nieuws.
0: Oh ja.
3: Dat hadden we nog niet gezegd.
0: Dat hadden we nog niet gezegd.
3: En daarna zijn we weer terug.
0: En daarna zijn we weer terug.
3: Met de gezelligheid hier.
2: Zo. Laten we alsjeblieft gaan beginnen nu.
4: De opkikker van de maand.

0: huis in de verte.
1: Tussen al die andere huizen.
0: Nou ja, die denk je dan weg. Die denk je dan weg.
1: Ze hebben hier ook zulke mooie telefooncellen.
0: Prachtig telefoon.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: You make me feel brand new van de Stylistics. In één keer goed. Daarvoor hebben we geluisterd naar Jolene van Dolly Parton. En Jolene van Dolly Parton, dat was een lied dat opgenomen werd in 1973. En werd uitgebracht op een single en later uitgebracht op een gelijknamige album. En het is een wereldhit geworden.
1: Ja.
0: Van Dolly.
1: En het is door vele mensen ook weer opnieuw op de plaat gezet.
0: Zeker.
1: Waaronder ook door haar samen met, hoe heet die Italiaanse rockband?
2: Maneskin.
1: Maneskin.
2: Maneskin.
1: Ja. Is het ook nog gedaan.
2: Ja.
1: Ja.
2: Dat klopt.
0: Ja, de schoot werd voorbij.
1: Wat schoot er voorbij? Oh, je belletje hier.
2: En er is... En er is natuurlijk ook nog een antwoord opgegeven op dat Jolene.
1: Ja, er is ook nog een antwoord. Ja, er is een Nederlands nummer.
2: Ja.
1: En die vertelt dat Dolly niet bang hoeft te zijn, want ze pikt de magneet.
0: Oh,
1: ja. Ja. Maar ja, die kan ik niet vinden.
0: Dat is jammer. Dat is jammer.
1: Hij is er wel. Goed, daarvoor hadden we ook nog de opkikker van de maand. En dat is deze keer Jan Rotte samen met Marjolein Meijers. Marjolein Meijers en die bezingen Almere.
0: Ja, leuk plaatje is dat.
1: Wel hè?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ik ben niet chauvinistisch, maar ik vind het wel een leuk plaatje.
1: Nee, ja, ik heb er ook niks mee. Ik woon er al bijna 40 jaar, maar daar valt het wel mee. Oh. Hey, we gaan dit doen.
3: Tienertour van de...
1: We gaan op tienertour. En we beginnen deze keer in Limburg. Dan gaan we via Brabant naar Zeeland.
0: Nou, goed voor elkaar.
1: Zo is het. Hier zijn ze.

0: Ja.
1: Ja, jongen.
0: Ik moet wel omwinden natuurlijk. Jongen, jongen, jongen. Het is allemaal zo snel afgelopen, die plaatjes.
1: Ja.
0: Lijkt het wel. Maar dat komt omdat wij natuurlijk op de achtergrond ook een beetje bezig zijn met van alles en nog wat.
2: Ja. Ja. Met de rest van het programma.
0: Met de rest van het programma. Ja. Dus we deden weer even een rondje dialect. En we begonnen met Limburg, Rowan Hersen natuurlijk, met Ballades en Beer.
2: Nou, misschien is het wel leuk voor u verder gaat om te zeggen dat Rowanese, dat het een hele oude naam is.
0: Oh ja?
2: Ja, die dateert, de naam van de band is een verwijzing naar Christian Hezen. 1847.
1: Oké.
2: Okay.
1: Bijna goed.
2: Bijna
0: 100. Bijna goed.
2: Ja. En nogal zonderlinge dorpsfiguur uit Amerika. Amerika in Limburg.
0: Amerika in Limburg, ja.
2: Ja. Deze legendarisch geworden persoon had een iets wat vreeswekkend uiterlijk en een niet onbesproken verleden. Hij kreeg de bijnaam Rowan Hersen, vrij vertaald Ruig Hezen, die door de band later werd overgenomen onder meer omdat het goed bekte. Nou. Ja. Prima verhaal.
0: Ja, zeker.
1: Prachtig verhaal.
0: Dan weten we ook eens een keer waar dat vandaan komt. Rowan Hersen. En daarvoor hadden we de WC Experience. Uit Brabant. En dat krijg je wel als je een hoop bier op hebt. Of hetgene wat ze daarna doen. Hè? Ontstoken zelf je never. Dan zie je vanzelf een piepo in de kliko.
1: Zo is dat.
0: En ontstoken zelf je never uit Zeeland van de Schrompen. Nou, dan hebben we dat rijtje ook weer gehad. En dan is het nu tijd voor...
3: Flevo Verzoekplaat.
0: Binnengekomen via de app.
1: Ja.
0: Van Renger. En die vroeg aan... Put your head on my schouder. En die hebben we niet. Put your head on my schouder. Maar dat is natuurlijk die... hoe heet dat? Die autocorrect... Daar kwam ik later achter. Dus is het Put Your Head on My Shoulder van Paul Enka.

0: vergelijk met vorige week is het wel ijskoud natuurlijk. Hè?
1: Ja, dat viel, viel een beetje tegen. En dan zei Klaas, en met de uitzending, dan krijgen we regen.
0: Oh ja?
1: Ja, twee uur lang. Ja. Okay. Volgens het plaatje dan.
0: Ja, we gaan het allemaal meemaken. Ja,
2: het ziet er nu inderdaad al dreigend uit. Dus wat dat er gaat, kunnen ze wel eens een keer gelijk hebben.
0: Hmm. Nielsen in ieder geval met ijskoud.
2: Ja.
0: Als derde in het rijtje van drie. Dat komt goed uit, hij was de laatste.
1: Ja.
0: Want anders gaan we nog niet praten. En adios, adios amigo van Jim Reeves zat daarvoor. En daarvoor Put Your Head on My Shoulder. Die voor iedere luisteraar gedraaid is. Met name voor Ringer.
2: Ja.
0: Toch?
2: Inderdaad.
0: Want die vroeg hem aan.
2: Ja.
0: Paul Enka. En dan gaan we nu naar het volgende ding. En dat is ook weer een...
3: Flevo Verzoekplaat.
0: Aangevraagd door Harriet.
2: Ja. En het valt me mee dat ze van hem heeft aangevraagd en niet van Luther Vandross.
0: Oh. Ja, die kan ook.
2: Ja, die kan zeker ook.
0: We kunnen hem ook van Frank Sinatra of ook, van Richard and Adam of van
2: Luther Vandross, dat is wel de grootste favoriet. Ja? Zijn we trouwens een keertje live geweest, hè, toen hij nog leefde.
0: Oh ja?
2: Ja. Wat okay. Een geweldige zanger was dat. Ongelooflijk goed.
0: Ja. Ja. Maar we gaan het niet draaien van Luther Vandross. We gaan het draaien van Josh Groban. En het heet The Impossible Dream.

0: vind het een hele mooie uitvoering met het Royal Philharmonic Orchestra.
1: Ja, hè?
0: Ja, echt een hele mooie uitvoering.
1: Het is echt goed gedaan.
0: Zeker.
1: Door die mannen. En dat kunnen ze nou weer wel, hè?
0: Dat kunnen ze zeker wel, ja.
1: Ze hebben met een hele hoop artiesten hebben ze dat gedaan. Ook met overleden artiesten met name.
0: Ja.
1: De Carpenters onder andere. Elvis Presley, niet te vergeten.
0: Zeker.
1: Roy Orbison.
0: Ook nog.
1: Johnny Cash dus. Want die hoorden we net met The Ring of Fire. En daarvoor de bromt wat. Het bromt hier. De bromt wat. Maar goed. Ray Ellis zat daarvoor met Let's Get Away From It All.
0: Ja.
1: Dat is een tune van een oud verzoekplaatprogramma.
0: Muziek terwijl
1: het werkt. Bij Veronica. Ja. Ja. Van destijds. Ja. En daarmee vorig hadden we Josh Groban en The Impossible Dream. Waarom we achter dat daar heel veel...
0: Ja, daar zijn heel veel uitvoeringen van.
1: Uitvoeringen van zijn.
0: Ja.
1: Allemaal wel een klein beetje rustig. Dus moeten we eens een momentje uitkiezen. Misschien van de winter. Is dat wel leuk?
0: Misschien wel.
1: Om dan dat als eerste in de tweede uur te doen.
0: Bijvoorbeeld.
1: Moet je even uitleggen waarom.
0: Ja. Waarom?
1: Ja.
0: Nou, daarom.
1: Nee, omdat we in de tweede uur altijd beginnen met een cover.
0: Oh ja, dat is zo. Dat ja, daarom dus.
1: Daarom dus. Moet ook alles voorzien.
0: Ja, Jezus.
2: Je moet wel alles weten.
0: Ik moet alles weten.
2: Nou, het is echt niet normaal.
0: Nee, ik weet niet alles.
2: Je weet niet alles. Nee. Wat jij niet weet, dat weet hij weer.
0: Ja, maar daarom vullen wij elkaar zo goed aan. En we hebben jou even hoeven
2: spekken. Nee, ja, absoluut. Nee, ik geniet ervan. Jullie vullen elkaar aan en ik geniet ervan.
1: Dames en heren, liefde doet pijn. Ja. The Everly Brothers. Oftewel Love Hurts natuurlijk.

0: we vinden hem wel, hoor.
1: Ja, dat was er, hè. Madeleine van der Smissen.
0: Ja.
1: Met het antwoord op Dolly.
0: Oh, Dolly. Dolly heette dat ding gewoon.
1: Ja.
0: En ze zei dat ze Jolien heette. Maar dat is dus helemaal niet zo.
1: Nee, het heet gewoon Dolly.
0: Dolly, hè?
1: Dat is gewoon van Jolien moet blijven houden. Nee, dat
0: nee, ja, maakt ja, het niet uit. Maar, het wordt heel ingewikkeld,
1: wordt heel ingewikkeld nu.
0: We gaan even op naar het nieuws van 11 uur.
1: Ja, zo is het.
0: Aan de andere kant zijn we terug met het tweede gedeelte van Wij wachten op de dokter.
2: Ja, zeker.
0: Tot zo.
2: Tot straks. Koffie drinken.
0: Ja, lekker.
2: Pas op. Ja.

0: Wij zijn ook op het internet te vinden. www.flevoziekeomroep.nl.
1: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
2: Wij zijn terug na het nieuws van 11 uur.
3: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Het aantal verkochte huurwoningen is begin dit jaar opnieuw gestegen, maar cijfers van het kadaster tonen nu dat de piek inmiddels is bereikt. Particuliere investeerders verkochten voor het eerst minder woningen dan een jaar eerder. Starters kochten 40% van de voormalige huurwoningen. Strengere huurregels en hogere belastingen maken woningbezit voor investeerders onaantrekkelijker. De Amerikaanse president Donald Trump klaagt zakenkrant Wall Street Journal aan en eist minstens 10 miljard dollar schadevergoeding. De zaak draait om berichtgeving over een verjaardagskaart voor zedendelinquent Jeffrey Epstein, waarop de handtekening van Trump zou staan. Trump ontkent de kaart te hebben gemaakt en stelt financiële en reputatieschade te hebben geleden. Een voormalige CIA-functionaris is opgepakt naar de vondst van ruim 300 goudstaven in zijn woning. David Rush wordt verdacht van diefstal van overheidsgeld. Het goud heeft een waarde van ruim 40 miljoen dollar. Rush vroeg tussen november en maart tientallen miljoenen dollars aan goudstaven op voor werkgerelateerde onkosten, maar kon deze niet verantwoorden. Gronings burgemeester Roelien Kamminga roept het Rijk op eigen locaties beschikbaar te stellen voor de opvang van asielzoekers, om te voorkomen dat mensen deze zomer buiten slapen bij aanmeldcentrum Ter Apel. De gemeente Groningen stelde de afgelopen nacht een congrescentrum beschikbaar als noodopvang. Vanaf vandaag verzorgt gemeente Hoogeland 4 nachten de nachtopvang. En dan het weer. Vandaag wordt een droge en overwegend zonnige dag met slechts wat hoge bewolking. De wind is zwak tot matig, komt uit het oosten en in het zuiden loopt de temperatuur op naar zo'n 28 graden. Centraal Nederland blijft hangen op 26 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
4: Zonneschijn.
5: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep.
4: Elke morgen zou een morgen zoals deze moeten zijn.
5: Welkom bij Wij wachten op de dokter.

0: Muziekomroep. Welkom bij Wij Wachten op de Dokter.
1: Zo, daar zijn we weer. Maar waarom hoor ik mezelf terug? Omdat ik het knopje verkeerd heb staan.
2: Ah, kijk.
1: Dat heb je soms al eens.
2: Ja, nee. Dat gebeurt, hè. Dag.
1: We zijn er weer met z'n drieën.
2: Toedeloed.
1: 2 uur tot 12 uur. Ik denk, nou ga ik alles goed doen in één keer.
2: Ja,
1: dan heb ik weer zo'n knopje. Dan denk ik van, waarom hoor ik mezelf nou in één keer weer terug?
2: Nee? Houd een boel levendig, joh.
1: Ja, dat zullen we maar omhouden dan. Hey, we zijn inderdaad weer begonnen met een cover van Don't Let Me Be Misunderstood. Wat origineel van, hoe heet ze is nou? Nina Simone is. Toch?
2: Nina Simone?
1: Nina Simone, toch? Die is toch origineel?
2: Ja.
1: Ja?
2: Ja, ja.
1: Dat zei ik toch?
2: Ja, dat zei ik ook.
1: Ja, nee, je zit me zo vragen aan te kijken. Zo van, wat loop jij nou eens om te...
2: Nee.
1: Dit was Juliana Aquino.
2: Mooi.
1: Nooit van gehoord.
2: Nee, ik ook niet, maar het klopt wel heel lekker.
1: Ja, het is wel lekker zwoel.
2: Ja.
1: Dus tot 12 uur nog bij u. Joop Veninga, die zit tegenover me. En Jan van Eunen zit tegenover me.
3: En jij bent Peter Bakker.
2: Ja. Die zit tegenover ons.
1: Ja. En die zit tegenover,
2: ja, gezellig, ja. Jongen.
1: Gelukkig zit er een glasplaat tussen.
3: Ja. En dat hij nog zit, die glasplaat.
1: Ja, dat wel. Ja, moet niet daarmee zingen.
3: Nee.
1: Anders gaat het fout. We gaan maar gelijk door naar het volgende. Hè?
4: 3 dan 1. Met deze keer
1: Elton John.
3: Ja, en mag ik er wat over vertellen eerst of gaan we eerst draaien? Wat wil je?
1: Dan maar eerst even gaan draaien.
3: Ja, dan gaan we draaien. Dan doe het, als de 3 afgelopen zijn.
1: En dan vertel je.
3: Nou, dat mag je ook doen, want ik heb het voor jou klaargezet.
1: Oh, hier zijn ze.
2: Dat is mooi.

0: Ja, ja. Nee, maar hoor.
1: Ja, oh nee, ik zat op jou te wachten.
0: Dat was, oh, wacht. Dan kunnen we deze wel doen, hè?
2: Hey Joop, vertel het maar.
1: Nou, dankjewel. Dat gaan we dan doen. Dat was Elton John met... Ik kan niet het eerste nummer terugzien.
0: Your Song.
3: Ja.
1: Oké, okay. En daarna I'm Still Standing en Club at the end of the street.
3: Ja.
1: Elton Hercules John. Eigenlijk moeten we zeggen Sir Elton Hercules John. Geboren als Reginald Kenneth Dwight. Is een Brits popzanger, componist en pianist. Hij heeft meer dan 300 miljoen platen verkocht en is daarmee een van de best verkopende artiesten aller tijden. Your Song. De muziek is geschreven door Elton John zelf. De tekst is van Bernie Taupin. En het nummer verscheen op zijn tweede album Elton John in 1970. En heeft hij onder andere ook nog I'm Still Standing. Is afkomstig van het 17e studioalbum Too Low for Zero uit 1983. Over de betekenis van de single doen verschillende verhalen de ronde. Zo zou Elton John met het nummer willen laten weten nog steeds relevant te zijn in de popwereld. Terwijl de tekst over een man gaat die zijn zelfvertrouwen teruggewonnen heeft na een pijnlijke echtscheiding. Ja, mooi verhaal.
0: Ja.
1: Ik vond hem altijd wel prettig om naar te luisteren, ook eerlijk gezegd.
0: Nog ja, dat is wel een leuke plaatje. We hebben het er net over gehad toen ze draaiden, die 3-in-1. 3 van 1 moet ik zeggen, die 3-in-1. Want dan zou het gestolen zijn. Dus toch, maar dat maakt niet uit. Hey. Dat heeft niet echt hele grote hits gehad hier in Nederland.
1: Oké. Okay.
0: Het is niet echt dat je zegt van dat zijn nou knijters van hits geweest die de eerste plaats stormen.
3: Alle LP's die verkochten wel hartstikke goed.
0: Ja, maar dat blijkt ook wel. Ja. Ik bedoel, hij heeft gewoon heel veel verkocht. Nou, tot zover dus. 3
1: nou, hij heeft ook nog een aparte CD gemaakt van het overlijden van Diane.
0: Ja, de Candle in the Wind. Ja. Een nieuwe versie daarvan gemaakt.
3: 1997 praten we er alweer over. Ja. Dat is echt niet te geloven. Nee. Maar het is tijd gehad, hoe snel het allemaal gaat. Ongelooflijk.
1: Ja. Ja. Vind je het knap dat je 1997 weet?
3: Ja, maar dat was voor ons een mijlpaal. Want okay. Ik had toen die, in 1995 ben ik met mijn winkeltje begonnen in Amsterdam-Noord, steenwinkel. Ja, en dat was natuurlijk 1997. Dat was echt gigantisch wat we daarvan verkocht hebben. Dat wil je niet weten.
1: Ja,
3: ja, met dozen tegelijk moest ik ze bestellen. En er zitten er 100 in een doos, hè?
1: Ja.
3: Als je dat bestelt. Dus dat gaat onvoorstelbaar.
1: Maar dat is ook een mooi cd'tje.
3: Zeker, ja, zeker.
0: Ja, mooi nummer. Een cd'tje weet ik niet, want dat heb ik nooit gehad. Maar het nummer wel.
1: Nou, jij bent toch begonnen met een platenspeler met 2 boxen?
3: Nee, daar ben ik mee begonnen. Nee,
1: jij hebt 1 box?
0: Nee, nog 1 box, ja.
3: Ja. Okay. Ja. Nee, ik had al een stereo.
0: Een blauwe, dat weet ik nog wel, met een witte arm. Hey, maar we zijn weer heel lekker lang aan het praten. En het is eigenlijk wel tijd voor wat muziek weer.
3: Ja, dat lijkt me hartstikke goed.
0: En dan ook deze.
4: Flevo Verzoekplaat.
0: Aangevraagd door Tantes Marti voor iedereen die het maar horen wil. Hey? Het wonderschone Ben van Michael Jackson.

0: Ja, dan moeten we zeker wat teleurstellen, toch?
1: Dat is waar, maar als je zo vaak moet zeggen van ik wil niet dat je weggaat, dan ben je er toch ook wel een beetje klaar mee als je toch de zin doordrijft. Of hij.
0: Ja.
1: Dan laat je hem gewoon los.
2: Maar ik wilde eigenlijk gewoon zeggen, wij willen niet dat de luisteraar weggaat.
1: Nee, dat zonder meer. Nee, dat zonder meer. Maar ja, daar gaat het liedje niet over.
2: Gaan het nou weer over.
0: Ja, wij gaan zo meteen gewoon weer naar 12.
2: Hè? Ja, wij wel.
1: Ja.
2: Doei. Danilo Kuiters en ik wil niet dat je weggaat.
0: Hoe kom je aan die plaat, Joop?
2: Ja, Joop, hoe kom je daar?
1: Uit de lijst.
2: Uit de lijst.
1: Ja. Uit de lijst.
2: Uit de lijst. Ja, bij mij stond hij ook in de lijst. Daarom staat hij erin natuurlijk.
1: Nou, waarschijnlijk is dat dezelfde lijst.
2: Ja, maar jij hebt hem toch bedacht.
1: Ja, daar stond er weer.
2: Ja.
1: Ja, nou, excuses.
2: Ja, dat maakt niet uit, joh. Het is best wel
1: een mooie plaat. Ik hoop toch dat de luisteraar er wel van genoten heeft.
2: Het is een mooie plaat, toch? Wat ook een mooie plaat is, is van Mort Schumann. En Le Lac Majeur, oftewel het Lago Maggiore. Dat weet ik maar heel goed dat zo is. En Ben zat daarvoor als verzoekplaat van Tante Smartie. Voor iedereen die het maar horen wil. Michael Jackson.
0: Ja.
2: Een mooie plaat. Nee?
1: Ja, zeker.
2: Plaat over een rat maken en dat wereldwijd kunnen verkopen. Ik vind het knap.
0: Ja.
2: Ja.
0: Uiteindelijk schreeuwen heel veel van die liedjes.
1: Hij heeft ook zijn naam mee, hè?
0: Hij is een rat, ja, tuurlijk.
2: Hij heeft zijn naam wel een beetje mee. We krijgen straks misschien, als we het nog redden, nog eentje met een heel klein, dapper Michael Jacksontje.
1: Oké.
2: Okay. Ja. Hm. Ja, dan gaat hij terug naar Indiana. we hebben weer een verzoekplaat.
3: Flevo Verzoekplaat.
0: En deze is speciaal voor alle artsen.
2: Ja.
0: En het verzorgend personeel doet het ook maar meteen.
2: Uiteraard.
0: Allemaal te luisteren. En deze komt van Willem van der Horn. En dat is ook een zwager van mij, die woont in Amsterdam. En die had gevraagd naar dokter Bernard van Bonnie Sinclair samen met Ron Brandsteder.
3: Flevo Verzoekplaat.

0: Red Red Rain van Neil Diamond. Weet je dat het gezongen werd om door mensen die rode wijn drinken, dat ze hun zorgen vergeten?
1: Oh ja?
0: Ja.
1: Wie zingen dat?
0: Dat heeft Neil Diamond beweerd.
1: Oh, maar hij heeft het zelf geschreven.
0: Ja. En misschien tijdens, hoe heet het?
1: Oh, dat die aan de rode wijn zat.
0: Ja, aan de pimperrust. Dat gaat makkelijk, want ik ben de rest vergeten.
1: Ja. We kennen het natuurlijk ook in de uitvoering van UB40. Die persoonlijk toch wel leuker is dan deze. Daar gaan we volgende keer weer een keer doen. Maar dit was dus het origineel van Neil Diamond. Daarvoor hadden we Abanda van Herb Alpert. En dokter Bernard, het verzoekje van Willem. Voor alle doktoren en verzorgend personeel van Bonnie St. Clair en Ron Brandsteder.
0: Samen. Goed bedacht.
1: Wat?
0: Voor wie het is.
1: Ja, er is over nagedacht. Inderdaad.
0: Ja, ja. Absoluut.
1: Ja, maar goed. Ik had hem beloofd, hè. Jonge Michael Jackson, samen met zijn broers.
0: Ja.
1: Jackson 5 heette ze
0: toen. Ben benieuwd.
1: En Going Back to Indiana, 1970. Toen was het nog een piepklein mannetje. Ja. Ja. Ja, luister maar.

0: Die aardige zeeër, wat mooi hè?
1: Ja, die aardige krullenbol wil ik net zeggen.
0: Ja, hij heeft nog steeds die krulletjes hè?
1: Ja, hij heeft nog steeds die krulletjes, ja. Ja.
0: En heel bekend geworden met Long Tall Glasses hè?
1: Ja, onder andere. Oh. Wat was zijn eerste hit ook alweer? Die,
0: You Make Me Feel Like Dancing? Nee, dat was Long Tall Glasses, dat was zijn eerste hit. Toen was hij dus verkleed als clown, toch?
1: Ja. Nee joh, dat heeft hij naderhand toch ook gedaan. Nou ja, goed, laat maar zitten. Maakt ook allemaal niet uit. Leo zei in ieder geval met When I Need You. Daarvoor Paloma Blanca van onze eigen George Baker Selection. En Jackson 5 met de hele jonge Michael Jackson. Trouwens, we waren allemaal jong toen.
0: Nee? Ja.
1: En wij ook.
0: Nou.
1: Going back to Indiana. Ja, zo is het. Maar we zijn aan het eind gekomen van... Wij wachten op de dokter. We hebben het weer graag gedaan.
0: Ja, zeker.
2: Het was reuze gezellig.
0: Het was erg gezellig.
1: En ik hoop dat u het ook gezellig gevonden hebt. Blijf lekker luisteren naar de Flevozieke Omroep. Want er komt nog zoveel moois voorbij. Waaronder ook lekkere non-stop programma's. En gepresenteerde programma's. We gaan ze niet allemaal opnoemen deze keer.
0: Nee.
1: Nee? Nee, gaan we gewoon niet doen. Gewoon lekker luisteren. En laat
0: ze kunnen op de website kijken. En dan zie je het programma.
2: Ja. www.flevoziekeomroep.nl.
1: Ja, en je kan ook bij de brievenbus. Waar je ook de verzoekjes in kan gooien. Ja. Kan je even de QR-code scannen.
2: Ja, op de begaafdegrond.
1: En dan kom je, en dan kom je er ook. Dus... Ik zou zeggen, tot de volgende keer.
0: Ja, de mazzel.
2: Mazzel.
1: Dat zou jij altijd zeggen.
0: Het gaat goed.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
1: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 12 uur.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. De Nederlandse Patriot luchtverdedigingssystemen blijven maximaal een half jaar langer in Polen. Een NASAMS luchtafweersysteem en antidronesystemen worden wel teruggehaald. Van de huidige missie met ongeveer 300 militairen blijven zo'n 150 militairen in Polen. Zij beschermen het logistieke centrum van de NAVO dat hulp aan Oekraïne coördineert. Transavia heeft de rechtszaak over de halvering van het aantal grondafhandelaren op Schiphol ingetrokken. De dochtermaatschappij van KLM nam dit besluit na heroverweging zonder verdere toelichting. Schiphol wil het aantal grondafhandelaars terugbrengen van 6 naar 3 bedrijven om concurrentie te verminderen en arbeidsomstandigheden te verbeteren. Het aantal verkochte huurwoningen is begin dit jaar opnieuw gestegen, maar cijfers van het kadaster tonen nu dat de piek inmiddels is bereikt. Particuliere investeerders verkochten voor het eerst minder woningen dan een jaar eerder. Starters kochten 40% van de voormalige huurwoningen. Strengere huurregels en hogere belastingen maken woningbezit voor investeerders onaantrekkelijker. De Amerikaanse president Donald Trump klaagt zakenkrant Wall Street Journal aan en eist minstens 10 miljard dollar schadevergoeding. De zaak draait om berichtgeving over een verjaardagskaart voor zedendelinquent Jeffrey Epstein, waarop de handtekening van Trump zou staan. Trump ontkent de kaart te hebben gemaakt en stelt financiële en reputatieschade te hebben geleden. Het weer nog. Vanmiddag schijnt de zon volop, al zorgt wat bewolking in de noordelijke helft van het land wel wat voor onderbrekingen. Een zwakke tot matige oostenwind is er. Temperaturen die worden aardig 22 tot 29 graden. En tot zover het nieuws.

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat die chagrijnige oom zich voor een maand heeft opgesloten in een hutje op de hei om ongestoord aan zijn nieuwe roman te werken.
1: Ja, ik zit hier 3 weken op een openingszin te broeden en die wil ik net opschrijven.
2: Sorry Henk, maar heb je een NL Alert ontvangen?
1: Ik zit hier zonder mobiel omdat ik niet gestoord wil worden. Hoezo een NL Alert?
2: Ja, dat je ramen en deuren moet sluiten.
1: Die zijn dicht omdat ik niet gestoord wil worden.
2: Ah, oké. Fijn Henk.
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert en informeer anderen.

0: Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekeomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.
1: De Flevoziekenomroep.

0: Nederland is goed op weg met energie besparen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Laten we nu doorpakken. Dus zet de verwarming weer op maximaal 19 graden en 's nachts op 15. Houd je verbruik bij met een energieverbruiksmanager. Isoleer de vloer en ramen van je huis of bedrijfspand. En denk eens na over een hybride warmtepomp.
1: Dat is goed voor je portemonnee en het klimaat.
0: Kijk op zetookdeknopom.nl.

breathless drive on a downtown street.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 1 uur.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: Nu president Poetin geen vredesonderhandelingen wil starten, moet de EU de druk op Rusland opvoeren en de steun aan Oekraïne verhogen. Dat zeiden de ministers van Buitenlandse Zaken vandaag van onder andere Duitsland, Oostenrijk, Estland en Letland in Limassol. Daar wordt door de EU-ministers van Buitenlandse Zaken de EU-strategie voor vredesbesprekingen behandeld. De autoriteit Consument en Markt legt een boete van €270.000 op aan het bedrijf achter de inmiddels gestopte veilingwebsite ticketveiling.nl. Volgens de autoriteit heeft dat bedrijf, House of Tickets, consumenten misleid doordat deelnemers dachten dat ze opboden tegen andere mensen. Maar in werkelijkheid boden ze op tegen een computerprogramma om de prijs onrechtmatig te verhogen. Zo'n 130 asielzoekers sliepen de afgelopen nacht in de tijdelijke opvang in het congrescentrum Hanse Plaza in Groningen. En dat zijn er net iets minder dan een nacht eerder. Omdat aanmeldcentrum Ter Apel vol zit, konden ze daar niet overnachten. ING beperkt de mogelijkheden bij het afsluiten van een aflossingsvrije hypotheek en volgt daarmee het voorbeeld van andere Nederlandse banken. Binnenkort kunnen klanten tot maximaal 30% van de woningwaarde financieren met een lening waarover ze tussentijds alleen de rente hoeven te betalen. En dan het weer. Vanmiddag is er veel zon. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 20 graden op de Wadden tot 28 in Zuid-Limburg. Ook vanavond nog lang zonnig en vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het nieuws.
3: Je kunt ook een verzoekje aanvragen via www.vvziekenomroep.nl.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Tonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
3: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep.

0: Luister elke dag naar Kanaal 40, de Flevo Ziekenomroep.
1: De wereld is crimineel, niet anders dan een speeltoneel. Soms loopt het je een tijdje mee, dan voelen wij ons blij tevreden. Maar neemt het ongelukje in zijn klauwen, dan ben je vertrouwen. Als je met een meisje kennis maakt en met haar aan de parel raakt, dan amuseer je je zo fijn, dan heb je steeds de grootste gein. Maar ga je daarna met haar trouwen, vertrouwen. Je hebt een vriend die is welgesteld, die weet geen raad met al zijn geld. Hij woont in villa's, chic en fijn, waarin wel 30 kamers zijn. Moet je dan zelf met tenen sjouwen, dan ben je verkouden. Je ontmoet een engel van een vrouw en gaat met haar in aan de sjouw. Maar de andere dag ben je tot je spijt, horloge en je centen kwijt. Dan zeg je woest, zo zijn de vrouwen, maar je bent verkouden. Ontmoet je meisje met veel geld, je bent direct op haar gesteld. Geef voor haar al je centen uit en vraag haar eindelijk tot bruid. Zeg ze dan, ik ga met een ander trouwen, dan ben je ook verkouden. Het is heerlijk aan de buik te zijn, je drinkt Madeira, port en wijn. Op straat aan zingen geen gebrek, verpakt een agent je bij je nek. Gaat hij je dan de Noord in douwen, dan ben je verkouden. Je spaarde jaren lang heel trouw en bracht je geld naar een bankgebouw. Wil van je centen leven gaan en klapt iets om je duitje aan. Maar de kassier is er mee gaan sjouwen, dan ben je verkouden. Mijn lied is uit, het is gedaan. Ik blijf hier dus niet langer staan. Als u het vond een leuke grap, dan hoop ik op uw handgeklap. Maar als jullie me uit gaat jouwen, dan ben ik verkouden.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Tonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@

0: Wij zijn terug na het nieuws van 2 uur.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: De Franse bandenfabrikant Michelin is van plan de komende 3 jaar tot 1500 banen te schrappen in Frankrijk. Daarmee wil het bedrijf de kosten verminderen en de organisatie eenvoudiger maken. 1 op de 3 banen die verdwijnt zal een baan in de industrie zijn. Michelin heeft bijna 17.000 werknemers in Frankrijk. Nu president Poetin geen vredesonderhandelingen wil starten, moet de EU de druk op Rusland opvoeren en de steun aan Oekraïne verhogen. Dat zeiden de ministers van Buitenlandse Zaken vandaag van onder andere Duitsland, Oostenrijk, Estland en Letland in Limassol. Daar wordt door de EU-ministers van Buitenlandse Zaken de EU-strategie voor vredesbesprekingen behandeld. De autoriteit Consument en Markt legt een boete van €270.000 op aan het bedrijf achter de inmiddels gestopte veilingwebsite ticketveiling.nl. Volgens de autoriteit heeft dat bedrijf House of Tickets consumenten misleid doordat deelnemers dachten dat ze opboden tegen andere mensen. Maar in werkelijkheid boden ze op tegen een computerprogramma om de prijs onrechtmatig te verhogen. Zo'n 130 asielzoekers sliepen de afgelopen nacht in de tijdelijke opvang in het congrescentrum Hanse Plaza in Groningen. En dat zijn er net iets minder dan een nacht eerder. Omdat aanmeldcentrum Ter Apel vol zit, konden ze daar niet overnachten. En dan het weer. Vanmiddag is er veel zon. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 20 graden op de Wadden tot 28 in Zuid-Limburg. Ook vanavond nog lang zonnig en vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het nieuws.

0: Ja, de film Four Weddings and a Funeral.
1: Ja, 1994.
0: Ja, zeg maar, en dit is een van mijn allergrootste hits die ik geplukt heb. Dus deze mag ik op mijn naam schrijven.
1: Het is een cover, hè?
0: Ja, van de Trucks.
1: Van de Trucks.
0: En die, de B-kant van Wild Thing.
1: Rick Presley.
0: Ja.
1: Die heeft meer geld, meer royalties verdiend om met zijn eigen plaat aan deze.
0: Ja, klopt.
1: Ja.
0: Dit was echt een mega hit. Ik heb het al eens eerder verteld toen we deze plaat draaiden. Dat Marty Pello, de zanger van Wet Wet Wet, die ging toen gingen ze optreden in Paradiso.
1: Ja.
0: En toen liepen we de trap op bij de voorkant, niet bij de backstage ingang. En toen... Toen zei hij, ik vroeg aan hem, ga je vanavond Love Is All Around spelen? Nee, dat hebben we nog niet ingestudeerd. Ik zeg, ja, maar ik heb de cassette gehoord. Hij zegt, wordt het een hit? Ik zeg, X-Reken 1 in Nederland. Grote bek die ik had.
1: Ja, ja.
0: Nou, gelukkig is het zo gebeurd. Maar ik zie ons nog lopen daar, weet je wel. Dan heb je de cassette gehoord van dat die plaat eraan komt. En dan is het aan het einde van de rit toch een mega hit geworden.
1: Echt, hebben we al een goede middag gezegd.
0: Ja, goedemiddag.
1: Goedemiddag, luisteraars. Hier zijn we weer.
0: Hè? Hey, tropenprotocol.
1: Ja,
0: even kijken, wat staat er mee? De hitteprotocol.
1: Zeker.
0: En wie gaat dat handhaven?
1: Ja, ik heb geen idee. We kunnen dadelijk natuurlijk iedereen tegenhouden hier. En zeggen, wat heb je allemaal aan?
0: En wat doe je uit?
1: Ja, ik weet niet of dat kan in het
0: gelukkig
1: ziekenhuis.
0: Gelukkig is het radio. Gelukkig is het radio.
1: Ja.
0: Ik zag gisteren een hockeywedstrijd trouwens. Waar een streaker was. Ouderwetse streaker. Eventjes, heel even.
1: Ja. Maar het goede weer ervoor. Hè?
0: Leuk, prachtig weer.
1: Everlasting Light, Suzanne B.

0: Everlasting Light, Susan B. Het is haar eerste, of meest recente, sorry, niet de eerste, maar meest recente single. Is uit de vorig jaar, 2026.
1: Ja.
0: Ja.
1: 26, dat is nu hoor.
0: Sorry, die hitte bevangt mij ook. Ja,
1: nee, zullen we het protocol nu gaan handhaven?
0: Zal ik het overnieuw doen dan?
1: Nee, start even de plaat opnieuw en dan doen we het helemaal op.
0: Ja, is goed.
1: Even een fris windje.
0: Even een beetje windje erdoorheen.
1: Even dat raam open.
0: Ride like the wind.
1: Here's Christopher Cross.

0: Nou is ze stil.
1: Ik weet nergens wat van hoor.
0: Nee, dan is het goed. Maar hij zegt, ik hoorde Michael McDonald. Dus nee. Dat was,
1: Michael Dublé?
0: Nee, Michael McDonald.
2: Nee, die is op vakantie.
0: Michael Dublé is aan het vergromen nu.
2: Ja, die kon niet
0: Dublé
2: vandaag.
0: Vindt hij niet meer leuk. Nee, nu wordt het vergromen.
2: Ja.
0: We gaan gauw verder met de show.
2: Het is bijna 2:15. Ja. Dus we schieten wel lekker op zo. Bill.

0: Luister natuurlijk naar Bill Wyman en de Rhythm Kings. Bill Wyman was bassist vanaf 62 tot en met 93 zo'n beetje.
1: Hij is echt zelf gestopt, hè?
0: Bij de Stones, hè? Ja. Toen is hij gestopt, is hij met de Rhythm Kings verder gegaan. Het is een geweldige basgitarist. Daar houden we natuurlijk heel erg veel van.
1: Hij woonde trouwens naast Willem Duis. Op een gegeven moment in Cannes, daar in die hoek in de Zuid-Frankrijk.
0: Ja.
1: En daar woonde hij. Hij was de buurman van Willem Duis.
0: Oh, oké. Okay.
1: Ja, kwamen bij elkaar over de vloer en pingpongden samen. Daar was onze vriend Willem Duis altijd heel trots op dat hij ook wel eens van Bill Wyman gewonnen had.
0: Ja, nou, dat is natuurlijk hartstikke leuk.
1: Ja.
0: En zou jij niet een beetje naar Zandvoort willen of zo? In plaats van hier in die studio zitten.
1: Maar dan nu, hè?
0: Hey. Nu het Zandvoort aan de zee.
1: Ga je mee?
0: Yes.
1: Nou.
0: Pasadena Band. Dream Band. Trek je zwembroek maar aan, hoor. Daar gaan we.
1: Moet dat.

0: Ja, Appam, Cripple Creek.
1: Ja, maar dat mag je niet
0: zeggen,
1: hè? Het is van de band. Ja, maar ik vind het in een ziekenhuis. En dan zei ik voor de revalidatieafdeling is deze gebruikt. Maar dan mag je Cripple Creek, weet je.
0: Ze waren vier Canadezen, hè? En een Amerikaan.
1: Oh!
0: We begonnen als de begeleidingsband van
1: Bob Dylan.
0: Heel goed, 10 punten.
1: Ja.
0: Dat is heel goed.
1: Ik zit op onthouden.
0: Ja, op onthouden.
1: Zeker op oude dingen. Oude dingen.
0: Nee. Oh, okay.
2: Waar blijven jullie nou? Ja, daar is al een flinke bak ruis in aantocht.

0: saying I just can't make it.
1: Mijn naam is Krooswijk.

0: Persistent Golden Hair.
1: Voor de puristen onder ons. Ja. Mensen die echt veel verstand van muziek hebben. Heb je enig idee wie de producer van deze plaat is?
2: Nee.
1: Niet gokken. Hè? Nee, hoor duidelijk de hand van...
2: Rudy Karel.
1: Je zit dichtbij. Oh. Je zit er heel dichtbij.
2: Okay.
1: Nog een keer.
2: Hans van Willigenburg.
1: Hans van Willigenburg is, reken ik voor deze keer goed. Maar het was George Martin.
2: Geen idee.
1: En George Martin is natuurlijk de vijfde Beatle.
2: Ja, producer.
1: Maar hoe kom jij in godsnaam aan Hans van Willigenburg?
2: Ja, ik doe een gok, hè?
1: Buitenaardig.
2: Het is multiple choice.
1: Een hele aardige man.
2: Ja.
1: Maar als producer ken ik hem niet zo goed, hoor.
2: Nee, maar goed, ja, je weet het nooit.
1: Heb je boxen gekeken?
2: Nee.
1: Die Rico Verhoeven?
2: Nee, ik kon niet vinden op... ik heb zitten kijken, maar ik kon...
1: Nee,
2: welke
1: dat was op
2: zender?
1: Een betaalzender.
2: Oh, is een betaalzender. Ja, nee, daar ga ik niet voor betalen.
1: En toen die wedstrijd was ik bezig met muziek samenstellen.
2: Ja.
1: Van mijn gedeelte. Ja. En toen dacht ik, weet je wat? Laten we eens Walk Like an Egyptian. En Bang Like an Egyptian. Van de Bangles.
2: Oh, van de Bangles?
1: Ja, van de Bangles.
2: Dat waren meisjes, toch?
1: Ja, nou, en Susan Hoff zat erbij.
2: Susan Hoff en Vicky Peterson.
1: Nee, met Susan Hoff.
2: Debbie Peterson.
1: Alleen de naam al.
2: Ja.
1: Susan
2: maar dat nummer, daar gaan we zo naar luisteren. Dat is zelfs even na de aanslagen op 11...
1: September.
2: Ja. Is het tijdelijk verbannen geweest door de Amerikaanse radiostations.
1: Oh.
2: Ja, het was te gevaarlijk.

0: als in die tijd dat deze plaat op de radio was, een hit was. En als ze dan aan me vroegen, wat wil je voor je verjaardag hebben? Mm-hmm. Susan Hoffs.
1: Altijd Susan. We gaan Hoffs. Naar een nummer uitzetten. When Rita Leaves. En dat is het best daar eens wat over te vertellen. Want dat is van Delbert McClinton. Zeg je dat wel?
0: Nee.
1: Nou, dat is leuk dat je dat niet zegt. Want hij is eigenlijk een harmonicaspeler. En hij adviseerde op een Britse tour John Lennon over harmonica-techniek.
0: Nee,
1: en, ja, en dat kun je dus, als je nu het weet, moet je maar eens naar de Beatle-klassieker Love Me Do. Daar hoor je dat op dat nummer. En hij heeft heel veel, maar die ik kende hem ook niet, Delbert McClinton. En heel veel van zijn nummers werden gecoverd door Etta James, Emmylou Harris, Joe Cocker en Ray Charles.

0: druiven worden 's nachts geoogst.
1: Fris.
0: Ja.
1: Mooie wijn.
0: Zacht, hè?
1: Ja. Mooie wijn.
0: Ja. Wat vind je ervan? Wat vind je dit?
1: Ja, heerlijk. Hele mooie wijn. Lekker. Mooie wijn.
0: Zacht, hè?
1: Makkelijke wijn. Ik vind het heerlijk.
2: Oh, wacht even. Maar nou begrijp ik wat u bedoelt, hoor.

0: Canadees bandje uit Canada. En die heette officieel, als je de helemaal uit het begin hoorde, was het Beckman, Turner, McDuffer, Johnson en Holiday. En dat vonden die andere drie vonden dat zo overdreven. Zeggen ze, nou weet je wat, doen we dat overdrive.
1: Ja.
0: Geloof jij het?
1: Nee.
0: Ik ook niet.
1: Nou, Lichtje branden van Suzanne Freek, daar gaan we, dat nummer is al een tijdje.
0: Ja, kijk uit hè, want het is droog buiten. Hè?
1: Ja, maar ik wist ook niet, maar ze hadden elkaar ontmoet op de Herman Brood Academie.
0: Ja, in Tilburg hè?
1: Ja, en nee, wat zijn nou? Tilburg, Utrecht.
0: Oh, is die in Utrecht?
1: Ik dacht
0: dat het vroeger in Tilburg was.
1: Zijn ze verhuisd, denk ik. Ja, ik heb geen berichtje gehad.
0: Ik zou het lekkerder vinden als ze in Tilburg waren, hoor. De Utrechter heb ik zo.
1: Ik weet het eigenlijk niet. Misschien kunnen we het aan de luisteraars vragen als iemand het weet. Dan,
0: oh ja, nou, zetten we de lijnen open?
1: Zetten we de lijnen gewoon open.
0: Okay.
1: En dan gaan we luisteren naar Lichtje branden. Suzanne Freek.

0: Ik hoop dat het verhaal van Suzanne en Freek nog een hele tijd doorgaat.
1: Ja, zeker.
0: Dat verdienen ze.
1: Ja, absoluut.
0: Prachtig liedje dit. Ja.
1: Took the Last Train, David Gates.
0: Waar gaat hij heen?
1: Ja, het is oprichter en liedzanger van
0: Brad.
1: En zanger van Brad. Ja, heel goed. Ja. Heel goed, heel goed.
0: Ja, ja, zit op de, ja. Brad was een van mijn...
1: Ja,
0: die komt vanzelf nog een keer bij de eerste doorbraakplaten van bepaalde bands die we in de tweede uur doen.
1: Make It With You and Everything I Own. Ja. Dat soort nummers. Maar dit is een nummer van zijn soloalbum Goodbye Girl uit 1978. Took the Last Train.

0: Dan wil ik een keer een middagje met allemaal muziek maken over vervoersmiddelen. Vliegtuigen, treinen, fietsen, motorrijders, mm-hmm. auto's.
1: Zou je als het gevoel gehad dat je zelf een vliegtuig had?
0: Nee.
1: Heb je dat?
0: I'm a plane, I'm a plane, I'm a super plane.
1: Sugar plane. Ja. Sugar train is het.
0: Sugar plane.
1: Sugar train.
0: Ja, dat is een geschiedenisvervalsing. Hè?
1: Je hebt nooit een dieseltram als vliegtuig gezien, maar goed. Stomp.
0: Ja, Brothers Johnson.
1: Ja.
0: Twee broertjes uit Californië.
1: Ja, ja.
0: Los Angeles zelfs, geloof ik. Hè?
1: Ja, ja.
0: Even uit mijn hoofd. En Ferry Maat was een hele groot fan van ze. Ik kreeg pas geleden nog een pop-upje. En ging hij nog helemaal los over deze plaat. Die wij graag gaan draaien vanmiddag bij Flevo Muziek Omroep.
1: Ja, dus. Die bassist was Louis Johnson.
0: Ja.
1: En die werd zelfs door Michael Jackson ingehuurd, hè, om bas te spelen op het album Off the Wall. Stomp. Ja. The Brothers Johnson.

Ja, dan gaan we met de Brothers Johnson. Gaan we dan afscheid nemen van dit eerste uur Fred's Music Mix. Hier op een uitermate warme en zonnige dag vanuit het Flevo Ziekenhuis in Almere. Voor het tweede uur horen jullie ons straks weer. Tot zometeen.

0: Flevo Ziekenhuis levert zorg. De Flevo Ziekenomroep levert u muziek. Muziek helpt.
1: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 3 uur.
2: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag. De man die vanmiddag is aangehouden na een verdachte situatie bij het stadhuis in Den Haag, zei dat hij een bom bij zich had. Dat meldt de politie. Het gaat om een 28-jarige Hagenaar. Er zijn geen explosieven bij hem aangetroffen. De man liep het stadhuis in met een rugzak en zei daar tegen de beveiliging dat hij een bom bij zich had. Telefoons en laptops van asielzoekers die Nederland binnenkomen mogen niet meer worden onderzocht tot het wettelijk geregeld is. Toestemming van de asielzoekers zelf is niet voldoende. Dat is de conclusie van de inspectie Justitie en Veiligheid na een onderzoek. Een asielzoeker is afhankelijk van de overheid. De telefoon niet afgeven kan in zijn beleving mogelijk zijn asielprocedure schaden. De Franse bandenfabrikant Michelin is van plan de komende 3 jaar tot 1500 banen te schrappen in Frankrijk. Daarmee wil het bedrijf de kosten verminderen en de organisatie eenvoudiger maken. 1 op de 3 banen die verdwijnt zal een baan in de industrie zijn. Michelin heeft bijna 17.000 werknemers in Frankrijk. Nu president Poetin geen vredesonderhandelingen wil starten, moet de EU de druk op Rusland opvoeren en de steun aan Oekraïne verhogen. Dat zeiden de ministers van Buitenlandse Zaken vandaag van onder andere Duitsland, Oostenrijk, Estland en Letland in Limassol. Daar wordt door de EU-ministers van Buitenlandse Zaken de EU-strategie voor vredesbesprekingen behandeld. En dan het weer. Vanmiddag is er veel zon. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 20 graden op de Wadden tot 28 in Zuid-Limburg. Ook vanavond nog lang zonnig en vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het nieuws.

0: Wat zeg jij nou?
1: French music name.
2: Daar zijn we weer, tweede uur.
3: Lekker.
2: Daar gaan we weer een mooi uur van maken. Seven Nations Army.
3: En de White Stripes. Het zijn nummer twee, hoor, trouwens.

0: als je net uit je verdoving komt van de operatiekamer en je hoort deze plaat, dan denk je ook, wat een weer, zeg maar.
1: Nee, hè?
0: Nou, mooi. Ja, met deze plaat, daar word ik helemaal blij van. Hè.
1: Ja.
0: Dus ik krijg enorm veel energie in. Geweldige plaat. Seven Nation Army van de White Stripes.
2: Zullen we eens even wat anders ertussendoor doen? Wat denk je van een oudje van de Beatles?

0: Er is ook een Nederlandse vertaling van deze plat. Die is geloof ik nooit. Of ja, ik weet niet, eigenlijk niet waarom ik het niet wel weet. Ja. Die gaat ongeveer zo. Zweet u ook? Ja, ik dacht al dat ik het rook. Daarom vraag ik u heel vertrouwelijk. Zweet u ook?
1: Oh, nou, ja.
0: En nou, zo is het gekomen.
1: Rozen, rumbonen en rode wijn. Daar hebben we het over.
0: Mooie mensen in de nacht.
1: Ja.
0: Van Kees van Kuiten en de Bie.

0: Geweldige feest was dat. Ja. Night Boat to Caro. Mijn eerste echte grote hit bij Dureco toen ik ging pluggen.
1: Oké, ja. Right Down the Line, Gary Rafferty.
0: Ja, wie kent hem?
1: Was een Schotse zanger.
0: Uit Schotland?
1: Ja, oh. Singer-songwriter. Oh, en brak door met City to City, 1978.
0: Greatest Hits album
1: dat was
0: is
1: album,
0: dat bij
1: hè?
0: Mij.
1: Ja. Right Down the Line was de tweede single. De eerste was voor een enorme hit Baker Street natuurlijk.
0: Met die prachtige sax solo, ja.
1: Ja, die sax riff. Daar komt-ie. Right Down the Line.

0: Zo lekker nummer zo met dit weer, hè? En ja, dan een beetje onder een parasolletje met een klein beetje wind.
1: Ik ben het eigenlijk even kwijt. Er zat toch ook bij die band, hoe heet die nou? Kom op.

0: Gary Rafferty?
1: Ja. Nou, dat ben ik even kwijt. Maar goed. Chinna Chapman, die ken je. Als Chinna Chapman was op een
0: nou,
1: gegeven moment...
0: Nou, ik kan het je vertellen.
1: Nou?
0: Schiet me ook naar te binnen. Steelers Wheel?
1: Ja.
0: Nou, daar zat hij. Ja, daar zat hij. Een samenstelling hebben we weer. Weet je wel, altijd in ons programma doen we dan een samenstelling van twee artiesten, zeg maar.
1: Samenwerking. Rare combinatie.
0: Ja,
1: zeg maar.
0: Ja, nou, daar komt die stumbling in. En dat is van Chris Norman en Susie Quattro.
1: Ja, en dit
0: Susie Quattro is natuurlijk een pionier voor vrouwen in de rockmuziek.
1: En nog steeds goed eruit zien.
0: Ja. En Chris Norman is de frontman van...
1: Smokey.
0: Yes. Ja. Smoke.
1: Zij waren allebei onder de hoede van Chinna Chapman. En dat waren toen op dat moment Stock, Aitken en Waterman. Maar heb je op een gegeven moment een groep van mensen die alleen maar hits maken.
0: Mm-hmm.
1: Nou, mm-hmm. En zij hadden de mazzel dat ze bij Chinna Chapman zaten.
0: Ja. Ze speelde ook een rol in Leather Tuscadero. Dat is een televisieserie, Happy Days.
1: Ja, die wil ik nog wel een keer zien. Die hele
0: Stammelingen. Zin. I love it.

0: was toch niks te veel mee gezegd, toch?
1: Nee, daar hebben ze later ook zo een Audi naar genoemd.
2: Chris
1: naar Susie.
2: Ja, Susie Korte. Prachtig, prachtig nummer ook.
1: Ja.
2: Even kijken.
1: Wat gaan we doen?
3: Ja. Een kwartier met de eerste hit in Nederland bij Aart en Fred op de dinsdagmiddag.
1: Heel Nederland die... Heel Nederland zat te wachten op een nieuwe heldin. Of
2: ja,
1: een held.
2: Ja.
1: En dat hebben de heren van de Golden Earring hebben dit voor elkaar gebokst. Om een vrouw die echt aan de grond zat. En die hebben ze ergens opgepikt. Mm-hmm. En mee naar de studio genomen. En hebben ze een liedje met haar gemaakt. Sterker nog, ze hebben een hele album met haar gemaakt. En toen kwam de eerste plaat uit waar we nu zo naar gaan luisteren. En dat was meteen een sensatie. Meteen echt bang. Iedereen zat er bovenop in Hilversum. En het is de naam. Ja, tegenwoordig een begrip. Maar mm-hmm. toen nog niet. Anouk met Nobody's Wife.
4: De allereerste hit in Nederland.

0: Maar dan maak je wel een punt, hè? Als je met zo'n plaat debuteert in Nederland.
1: Zeker.
0: Knap, bang, boom, bats eroverheen.
1: Ja, die beukt er wel even in. Dan sta je gelijk op de,
0: absoluut,
1: op de kaart, hè?
0: Het kan ook zomaar zijn dat de heren van de Golden Earring ook in de band gespeeld hebben. En dan natuurlijk aangevuld
1: met... Ik zat er net over na te denken. Ja. Wie zijn dat maar?
0: Zijn we meestal studio
1: muzikanten. Gitaarspel lijkt wel op...
0: Rinus. Ja, absoluut.
1: Ja.
0: Volgende.
1: Ja.
0: Jingletje.
2: De allereerste hit in Nederland.
0: De eerste hit van Nederland, dat waren de Eagles. En daar hebben we natuurlijk ongelooflijk grote partij hits en prachtige, ook niet hits, maar prachtige platen.
1: Ik zou je vertellen, ik had gisteren nacht even niks te doen. Ah. En toen heb ik gekeken op YouTube naar een documentaire over de Eagles.
0: En die cool.
1: Ja, fantastisch, joh. En Joe Walsh, aparte Joe Walsh. Wat een figuur is dat, hè?
0: Rocky Mountain Way. Ik ben naar een concert van de Eagles geweest in de Kuip, in de stromende regen.
1: Ja.
0: En toen speelden ze de eerste 5 grote hits, waaronder Hotel California. En de plaat waarbij het wegging, nadat het afgelopen was, was Rocky Mountain Way van Joe Walsh. Die mocht hij dus bij het Eagles concert alleen spelen.
1: Ja.
0: En toen was ik al zo zeiknat en ik was er zo klaar mee. En ik had al mijn platen gehoord die ik wilde horen.
1: Ja. Maar dus, Take It Easy was het debuutsingle en daar speelt hij nog niet op mee, volgens mij.
0: Nee, Joe Walsh er nog niet bij.
1: Nee, Glenn Frey, Don Henry, Bernie Leadon en Randy Meisner. En,
0: eerste grote geschreven
1: door Jackson Browne en Glenn Frey. Take It Easy.
2: De allereerste hit in Nederland.

0: Ja, onmiskenbaar het geluid van die.
1: Fantastisch.
0: Prachtig. Er staat wel eens op Facebook een verhaaltje van, heb je wel eens, wie luistert er vandaag de dag nog naar de Eagles? Nou, en dan krijg je dus echt een lijst van 600 mensen die zeggen, natuurlijk luisteren wij nu nog steeds naar de Eagles.
1: Nummers kun je blijven luisteren en spelen ook, want het is best leuk om op de gitaar dit soort nummers te spelen.
0: Is het goed te doen?
1: Ja, zeker. Okay.
0: De volgende is een leuke anekdote. Dit is een plaat die heet 32 jaar.
1: Een anekdote?
0: Anekdote, ja.
1: Oh, okay.
0: Dat is een verhaaltje dat echt waar is. Een verhaaltje.
1: Okay.
0: De pluggen van deze plaat, dat was Bert Smit.
1: Ja.
0: Dat is een periode dat ik zelf ook in Hilversum rondliep. Die liep met Doe Maar. En dat had een plaatje. En dat heette 32 jaar. En nou, Frits Spits was er bijzonder enthousiast over. Mm-hmm. En die zegt. En Fred zegt. Ja, het lukt. Of Bert. Die zegt. Ja, dat lukt me niet. En dat lukt me niet. Ja, zegt Frits Spits. Zo even tussendoor. Ja, maar de mensen die hebben helemaal niet in de gaten dat die plaat 32 jaar heet.
1: Nee.
0: Hey, doe er nou een stickertje op met sinds een dag of twee.
1: Ja.
0: Dus in Limburg, waar Johnny Hoes zat,
1: van de grote met Johnny hit, Hoes,
0: hebben ze al die plaatjes hebben ze lopen stickeren met sinds een dag of twee. En de volgende run was, de rest is history.
1: Ja,
0: daarna is het een hele grote hit geworden. Ja. En de doorbraak van Doe Maar.
1: Doe Mania was het eigenlijk.
0: Absoluut,
2: De allereerste hit in Nederland.

0: ze is voor mij. Mocht je willen.
1: Ja, 32 jaar, dat kan toch ook gebeuren. Ook als je 83 bent, kun je toch ongelooflijk verliefd raken.
2: Nou, zeker.
1: Het zou het mooiste zijn als iemand dat ooit overkomt. Dat je dus helemaal gek wordt van de...
2: Ja.
1: Maar goed.
2: Nou, oké. Okay.
1: Terug naar de
2: dromen zijn bedrog. Ja.
1: De meeste.
2: De meeste, ja.
1: Je loopt wel eens over straat en denk je...
2: Oh, de
1: kleine
2: meter.
1: Café. Ik zou wel een biertje lusten.
2: Ja, maar het is te klein, hè, dat café, toch?
1: Ja, heel klein café.
2: Je zit met tweeën.
1: Ja. Barman en ik.
2: Ja, dus schrijven we maar een biertje erover.
1: Ja, en dan hadden we het over deze vader Abraham. En die heb ik ook bij Dureco, mijn eerste jaar pluggen... heb ik die meerdere malen ontmoet. En hij was wel overtuigd van zijn... eigen grootheid.
2: Ja.
1: Kleine Café was toen overigens al een grote hit geweest, hoor. Dus,
2: ik vond het een ongelooflijke smurf, die vader Abraham.
1: Ja, dat was toen allemaal al achter de rug. Ja. Maar het mooiste wat ik van vader Abraham vond, dan zei ik, Pierre, maar je hebt, als je optreedt op radio of televisie of komt er, dan heb je geen glazen in je bril. Hij zegt, nee, want ik zing met mijn ogen.
3: De allereerste hit in Nederland.

0: Nou, dat was Aard zijn eerste hit in Nederland. Ik ben blij dat we hier doorheen zijn. Nou, niet door alles. Er zitten hele mooie nummers bij.
1: De druiven worden 's nachts geoogst.
2: Fris.
1: Ja.
2: Mooie wijn.
1: Zacht, hè?
2: Ja. Mooie wijn.
1: Ja. Wat vind je ervan? Wat vind je dit?
2: Ja, heerlijk. Hele mooie wijn. Lekker. Mooie wijn.
1: Zacht, hè?
2: Makkelijke wijn. Ik vind het heerlijk.
3: Zullen we het er maar niet over hebben?

0: Garden Transfer.
1: Ja, prachtig. Mijn buurman die had een heel mooi grasveld. Een vrij groot grasveld. En daar zaten s'avonds daar altijd kikkers in. En die zongen dan dit liedje.
2: Oh ja.
1: Ja, en dan kwam mijn buurman en die had er een hekel aan kikkers. En die zei, kwam hij met zijn maaimachine. Ratatatat.

0: luisteren naar Memphis van Faces. En dat is wel leuk om te vertellen. Want de Faces werd opgericht in Londen na de splitsing van de Small Faces. Met in dit geval Rod Stewart, zang, en Ron Wood op de gitaar. En dat waren de bekendste leden natuurlijk. En nou ja, je weet, Rod Stewart is natuurlijk alleen doorgegaan. En
1: Ronnie Wood is
0: als gitarist bij de Stones terechtgekomen.
1: Ik heb ze live gezien in de Doelen in Rotterdam. Ja. Toen de tijd van de album Not Is As Good As A Wing To A Blind Horse.
0: Zo, toen kwam er een keer goed uit.
1: Ja, daar ben ik opgeoefend.
0: Hallo.
1: En dat was zo indrukwekkend. Toen speelde Ronnie Wood op een plexiglas gitaar.
0: Oh ja.
1: Helemaal plexiglas. Ja. En dan, behalve de snaren, die waren die waren van ijzer.
0: Ja.
1: En de rest niet. Maar de pick-ups wel. En dat was sensationeel. Daar stond hij te roken.
0: Ja.
1: En dan ging hij die solo spelen. Dus, en dan deed hij die sigaret. In die snaren.
0: Bij
1: die stemknoppen zitten. En dan ging hij dat spelen. En dan liep hij naar de kast waar dat in zat. Een solootje. En dan pakte hij een glas whisky. Terwijl hij doorspeelde met zijn andere hand. Nam hij een glas whisky. Zet hij neer. En zei, kijk, now we're talking.
0: Dat is
1: rock and roll, man. Dat is zo goed.
2: Ook op internet en via diverse streamingdiensten zijn wij te vinden. Heel veel luisterplezier met Fred's Music Mix bij de Flevo Ziekenomroep.

0: Er zit er alweer op bijna.
1: Nog eentje dan.
0: En okay. Dan nemen we eigenlijk nu alvast maar afscheid
1: van. Zwaaien?
0: Dat kan.
1: Okay. Er was net een man op de gang trouwens die hier het hitteprotocol kwam controleren. Ik heb hem een biertje gegeven.
0: Terecht. Beste luisteraars, allemaal weer bedankt Beterschap. Voor het luisteren. Beterschap, snel naar huis vanuit het ziekenhuis weer. Dit is heerlijk weer.
1: Heel belangrijk en, voor de barbecue, hè?
0: Volgende week, hè?
1: Volgende week weer?
0: Voor de vaste luisteraar.
1: Oké. Okay. Ja. Zullen we deze platen donderdag nog een keer draaien?
0: Doen we nog een keer, maar dan achter ze voor.
1: Oké. Tot ziens, hè?
0: Doei!

0: FC Edo op de Flevo Gastvrij app. Het is 4 uur.
1: Het is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: Vakbonden beëindigen hun gesprekken met het kabinet over sociale zekerheid. Dat hebben vakbondsvoorzitters Hans Spekman van FNV en Hans van den Heuvel van CNV gezegd na een gesprek met ministers op het Catshuis. Bezuinigingen op sociale zekerheid blijven te veel boven de markt hangen en daar zijn de bonden op tegen. De Verenigde Staten zeggen dat Iran de afgelopen nacht een raket heeft afgevuurd richting Kuwait. Die werd onderschept door de krijgsmacht van dat land. Iran lanceerde ook 5 drones die een dreiging vormden in en rond de straat van Hormuz. Wat volgens de VS neerkomt op een schending van een eerder afgesproken staakt het vuren. De man die vanmiddag is aangehouden na een verdachte situatie bij het stadhuis in Den Haag zei dat hij een bom bij zich had. Dat meldt de politie. Het gaat om een 28-jarige Hagenaar. Er zijn geen explosieven bij hem aangetroffen. De man liep het stadhuis in met een rugzak en zei daar tegen de beveiliging dat hij een bom bij zich had. Telefoons en laptops van asielzoekers die Nederland binnenkomen mogen niet meer worden onderzocht tot het wettelijk geregeld is. Toestemming van de asielzoekers zelf is niet voldoende. Dat is de conclusie van de inspectie Justitie en Veiligheid na een onderzoek. Een asielzoeker is afhankelijk van de overheid. De telefoon niet afgeven kan in zijn beleving mogelijk zijn asielprocedure schaden. En dan het weer. Vanmiddag is er veel zon. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 20 graden op de Wadden tot 28 in Zuid-Limburg. Ook vanavond nog lang zonnig en vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het nieuws.
3: U luistert naar de Flevo.
4: Zeker nog op.
5: Yo, blood, check it out. Boy, is she hitting on all 9, yeah? Why don't you vacate gate while I check it out?

0: je gewoon een deelauto. Makkelijk en voordelig.
1: Als je bijvoorbeeld een tweedehands kastje kan ophalen.
0: Start met delen.nl.

dat staat op de woensdagmorgen van 10 uur naar de FZO. Elke woensdagmorgen van 10 uur naar de FZO. Het is voor de oudere 60's. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Voor de oudere een feestje herkenning. Voor de jongeren een nieuw spelletje uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Muziek om

0: toekomst heb je echt een auto nodig. Maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: bij de FZO. Het is 5 uur.
1: NC World News Company. Ik ben Marcel. Het is WNC World News Company met het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. Een goede middag. Het stationsgebied en Middenboulevard en het strand in Zandvoort zijn vanaf vanmiddag 2 uur uitgeroepen tot veiligheidsrisico en niet. Dat bevestigt de burgemeester David Molenburg. Wat aanleidingstof moet uitroepen van dit veiligheidsrisico gebied zijn de onrust en overlast in het Pinksterweekend en de gesprekken met eigenaren van bijna 30 strandpaviljoens. Vakbonden beëindigen gesprekken met het kabinet over sociale zekerheid. Vakbondsvoorzitters Hans Beckman van het FNP en Hans van den Heuvel van het CNP zeggen na een gesprek met minister Bart Katshuis. Bezuinigingen op sociale zekerheid blijven te veel boven de markt hangen en daar zijn bonden op tegen. De Verenigde Staten zeggen dat Iran de afgelopen dag een raket heeft afgevuurd richting Kuwait, die werd opgeschermd door de krijgsmacht van dat land. Iran lanceerde ook 5 drones die een dreiging vormden in een rondse straat van Hormuz, wat volgens de VS neerkomt op een schending van een eerder afgesproken staakt het vuren. De man die vanmiddag is aangehouden na een verdachte situatie bij het stadhuis in Den Haag zei dat hij een bom bij zich had. Dat meldt de politie. Het gaat om een 28-jarige Hagenaar. Er zijn geen explosieven bij hem aangetroffen. De man liep het stadhuis in met een rugzak en zei daar tegen de beveiliging dat hij een bom bij zich had. En dan het weer. Vanmiddag is er veel zon. In de matige oostelijke wind is het zo'n 20 graden ontwacht tot 28 in Zuid-Limburg. Zover ook vanavond nog lang zonnig en vannacht koelt het af naar 13 graden. En tot zover het nieuws.

0: overbelast. Vooral als we allemaal tegelijk zijn woongerust s'avonds, is het daar als het gewoon net overbelast.
1: Storingen zorgen.
0: Dat tussen 4 uur middags en 9 uur s'avonds, dat is een moment om je wasmachine over storingen toe te zetten. En laat dan ook iets daarop een ander moment om je gebruiksmisser aan te zetten. En hier en tegen op je gaan we de stroombike op. Dus gebruik het ook te tussen 4 en 9.

ze beloond. In barakken heet, het was niks, die was beloond. In barakken heet, voor het land. Waar de zwarte mensen het doen voor het land. In Brazilië,

was al moer en stoel, heel lang verlaat. Zo genaamd was alle jaren richting

ANC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel van Meer, een goedemiddag. De receptie ontstaat in de gaande toegang van Iraanse luchtvaartmaatschappijen tot landingsplaatsen, tankstations en ticketsverkoop met Irak. Dat meldt de Amerikaanse minister van Financiën. Hij geeft geen verdere economische campagne. Volgens de minister stort de Iraanse economie en meet in door de economische campagne tegen het land. Het warehuis in het Bijenkorf heeft veel last van bezuinigde consumenten. Dus klantbestedingen zijn het afgelopen jaar op vergelijkbare basis met meer dan 8% gedaald. De Bijenkorf zegt ook dat zijn webshop minder bezoekers kreeg dan van jaar geleden. Het stationschot heeft tijdelijk het risico en het strand in Zandvoort zegt dat de burgemeester EU uitgeroepen tot veiligheidsrisicogebied. Dat bevestigt de burgemeester David van Molenburg. De aanleiding voor het uitroepen van dit veiligheidsrisicogebied zijn de onrust en overlast in het Pinksterweekend en de gesprekken met eigenaren van bijna 30 strandlokeringen. Vakbonden beëindigen van gesprekken met het kabinet over sociale zekerheid. Dat zegt vakbondsvoorzitter Hans Spekman van de SNV en Hans van den Heuvel van CNV gesteld na een gesprek met ministers op het kassenhuis. Daar zijn bezuinigingen op sociale zekerheid al blijven weer veel boven de markt hangen. En de vraag van de bonden ook tegen het niet. En dan het weer. Morgen vanavond komt het gelijk een tijd zonnig. Vannacht komt het dan naar 16 graden middag. Morgen eerst nog zonnig bij 26 tot 32 graden. Later in de middag kans op flinke regen- en onweersbuien. En zover het nieuws.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Tonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
3: Flevo Ziekenomroep.

Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent in Noord-Afrika en je koopt op een markt lekkere mandarijnen. Mag je deze dan meenemen naar Nederland? Nee. Op fruit van buiten de EU kunnen ziektes en plagen zitten. Voorkom dus dat je deze meeneemt en check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 7 uur.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. De oorlog in het Midden-Oosten zorgt voor een wereldwijde daling van het aantal vliegtuigpassagiers. Volgens brancheorganisatie IATA vlogen in april 3,4% minder mensen dan een jaar eerder. Hoge kerosineprijzen door de vrijwel afgesloten straat van Hormuz leiden tot duurdere tickets en minder vluchten. Vooral het Midden-Oosten wordt zwaar getroffen. EU-ministers van Buitenlandse Zaken zijn het erover eens dat de EU vertegenwoordigd moet zijn bij eventuele vredesonderhandelingen tussen de Oekraïne en Rusland. Volgens minister Tom Berendsen is nog niet besloten wie dat namens de EU moet doen. Sommige landen wilden direct een EU-onderhandelaar aanwijzen, maar daarvoor bleek onvoldoende steun. Ongehoord Nederland-presentator Reiza Blommestein is in hogere beroep veroordeeld tot 30 uur taakstraf, waarvan 10 voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. Het Hof in Den Haag acht haar schuldig aan groepsbelediging en belediging via berichten op X. Ze noemde mensen met een zwarte huidskleur denigrerend en beledigde advocaat Sidney Smeets. Blommestein moet Smeets €550 schadevergoeding betalen. De Bijenkorf heeft last van terughoudende consumenten. Op vergelijkbare basis daalden de bestedingen met ruim 8% en trok de webshop minder bezoekers. Topman Sean Hill noemt de markt uitdagend, vooral in het premium- en luxe segment. Dankzij kostenbesparingen en betere marges steeg de winst toch licht naar €25 miljoen. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het droog en zonnig met weinig wind. In de nacht daalt de temperatuur naar 9 tot 18 graden met kans op een bui in het noordwesten. Morgen start zonnig, maar later ontstaan buien met onweer, hagel en windstoten. Het wordt morgen maximaal 31 graden. En tot zover het nieuws.

got news for you. You better listen.

zijn niet allebei in leven. Maar dankzij hun heb ik nu mijn eigen mening. Bedankt pa, ben je dankbaar dat je ons op wilde voeden, samen met mijn moeder. Ik ben gelukkig als ik jou gelukkig zie. En gelukkig ben jij ook gelukkig als je mij weer eens ziet. We waren één gezin en werden uit elkaar getrokken. Door de ziekte van ma, waardoor ze is vertrokken. Je deed je uiterste best om ons op te voeden. Alleen zag ik het niet, vandaar toen al die woede. Dus bij deze bied ik jou mijn excuus aan. En hoop dat je het nu kan aanvaarden. Pa, ik zie nog steeds veel verdriet in je ogen. Denk jij nog vaak aan ma? Ik zie er als ik droom. Ik zie er telkens voorbij lopen. Maar mij kan ze niet zien, want ze leeft alleen maar in mijn dromen.

zo koppig, maar ook net zo slim als jij. Jij bent alles wat ik wilde zijn. Jij bent die man waar ik tegenop kijk. En kijk, begrijp nu dat je je leven met een ander deelt. Je wilde liever leven, zoals we vroeger deden. Maar keuzes waren niet van toepassing, nee. En daarom leven we het leven dat we nu leven. Dit is het.

doordat ik jou toen krenkte, dat dacht ik al die tijd. Dus daarom heb ik spijt, voor al die foute pa, sta ik bij jou in het krijt. En ik hoop dat je me nou begrijpt, en hoop dat je voorlopig nog hier bij ons blijft.

0: Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.
1: De Flevo Ziekenomroep, uw zonnetje in het ziekenhuis.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 8 uur.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Het Openbaar Ministerie eist celstraffen tegen Samantha F. en Michael van K. voor de ontvoering van hun twee kinderen vorig jaar. Tegen de vrouw is ook TBS met dwangverpleging geëist. Het stel zou de kinderen onder dreiging van geweld hebben meegenomen nadat ze uit huis waren geplaatst. Het COA en experts vinden tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers rond Ter Apel geen blijvende oplossing. Volgens hen zijn meer opvangplekken en betere uitvoering van de spreidingswet nodig. Asielzoekers reizen nu dagelijks tussen opvanglocaties, wat volgens hulporganisaties onmenselijk is en voor onrust zorgt. De oorlog in het Midden-Oosten zorgt voor een wereldwijde daling van het aantal vliegtuigpassagiers. Volgens brancheorganisatie IATA vlogen in april 3,4% minder mensen dan een jaar eerder. Hoge kerosineprijzen door de vrijwel afgesloten straat van Hormuz leiden tot duurdere tickets en minder vluchten. Vooral het Midden-Oosten wordt zwaar getroffen. Tegenwoordig moet zijn bij eventuele vredesonderhandelingen tussen de Oekraïne en Rusland. Volgens minister Tom Berendsen is nog niet besloten wie dat namens de EU moet doen. Sommige landen wilden direct een EU-onderhandelaar aanwijzen, maar daarvoor bleek onvoldoende steun. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het droog en zonnig met weinig wind. In de nacht daalt de temperatuur naar 9 tot 18 graden met kans op een bui in het noordwesten. Morgen start zonnig, maar later ontstaan buien met onweer, hagel en windstoten. Het wordt morgen maximaal 31 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
3: Tot 10 uur is dit de Flevo Ziekenomroep met de muzikale vaart.
4: De opkikker van de maand.
5: Wat gaan we doen?
6: Manhattan.
5: Manhattan?
6: Lawrence Hart en Richard Rodgers.

0: huis in de verte.
1: Tussen al die andere huizen.
0: Nou ja, die denk je dan weg. Die denk je dan weg.
1: Ze hebben hier ook zulke mooie telefooncellen.
0: Prachtige telefooncellen.

0: Laatste keer in dit programma, hè?
1: Laatste keer in dit programma. Ja, ja, dan gaan we naar
0: de opkikker.
1: Want de opkikker van juni.
0: Want volgende maand is het zomer.
1: Ja, zeker.
0: Ja, het is nu ook zomer.
1: Ja, kan je wel stellen, ja.
0: Ja, dat vind ik wel. Ik vind het een beetje zachtjes. Ligt dat aan mij of niet?
1: Nou, ik hoor jou luid en duidelijk.
0: Luid en duidelijk nog wel. Hé, hey, maar jij bent Jan van Heunen.
1: En jij bent Peter Bakker.
0: En we gaan tot 10 uur gaan we weer de muzikale vaart doen. Geweldig. Op deze donderdagavond of vrijdagochtend als u naar de herhaling luistert. En dat betekent dat we gewoon lekker veel muziek gaan draaien. Af en toe er wat over vertellen. Rond 9:30 iets van cabaret hebben. Nou, dat is het eigenlijk wel, hè?
1: Ja, dus we gaan beginnen, denk ik.
0: Zullen we doen?
1: Ja.
0: Ik zei dat het zomer was, hè?
1: Nou,
0: daar is die.
1: Beter kunnen we niet beginnen dan.
0: Nee, precies. Mungo Jerry in de summertime.

0: mooi, man.
1: Uit de United Kingdom.
0: Oh ja?
1: Ja, Olivia Lauren Dean. En, in 2017 verscheen ze voor het eerst als achtergrondzangeres bij de band Rudimental. En voordat ze aan een solo-carrière begon in 2023, had ze internationaal succes met het album Messi, gevolgd door het album The Art of Loving uit 2025. En daar komt dit nummer vanaf. Nieuwe single.
0: Ja, nou mooi.
1: Ja.
0: Ja, het is wel een apart. Beetje apart.
1: Nee. Ja, ja, ze ziet er ook wel een beetje apart uit.
0: Oh ja?
1: Ja.
0: Ja, ik heb geen plaatje ervan. Ja,
1: ik wel.
0: Ja, jij wel. Natuurlijk, ja. Hé, hey, de Mungo Jerry die zat er nog voor met In the Summertime. Een hele grote zomer. Er komen er nog een paar meer voorbij met het thema summer. Want ik was er op het zoeken vanmiddag. Ik denk, oh, dat is wel leuk.
1: Ja, dat is ook leuk.
0: Ik heb er één weg gedaan. Die doe ik niet.
1: Wil je vertellen wie?
0: Nee.
1: Ik ga niet vertellen.
0: We gaan naar Samantha Fox. Nothing gonna stop us now.

0: Je bent nog nooit met je schoonmoeder getrouwd?
1: Nee. Huh? Nou ja, sommigen wel. Ja, het gebeurt ook wel dat de schoonmoeder haar partijdelijker uitziet als de dochter zelf. Maar dat even tezijde.
0: Ik hoop niet dat je het... Laat me zitten. Schoonmoederblues, Bas Derksen. Jij zegt die bestaat helemaal niet.
1: Nee, dat is weer zo'n AI-gevalletje.
0: Net als Michael Bennett en zo.
1: Ja, ja, een beetje als Michael Bennett. Wordt ook specifiek ook aangegeven. Ze mogen het ook niet meer zo uitbrengen. Er wordt nu echt bijzetten dat het AI geconstrueerd is.
0: Ah ja?
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Nou, dat heb ik nog niet. Daar ben ik nog niet tegengekomen.
1: Ja, nee, je kreeg er een heel verhaaltje bij dat het AI geconstrueerd was en dat het niet echt was.
0: Dat heb je ook met die Duitser.
1: Ja, die heb je ook een keer gedraaid.
0: Ja, die heb ik ook een keer gedraaid. Ik denk eens in de 2 dagen brengt hij een nieuwe single uit, zeg maar. Een nieuw ding.
1: Ja.
0: En dat is allemaal dus AI.
1: Ja.
0: Alleen, hij maakt wel de tekst zelf.
1: Nou ja, goed, dat zal deze jongen ook wel gedaan hebben. En hij heeft zich een beetje Derksen genoemd. Waarschijnlijk omdat hij fan is van Johan Derksen.
0: Ja.
1: Ja, dat is blues natuurlijk.
0: Ja.
1: Dus hij heeft gewoon...
0: Dat wel.
1: Maar goed, het klonk wel aardig, moet ik zeggen.
0: Het is wel grappig.
1: Ja.
0: Samantha Fox staat ervoor met Nothing's Gonna Stop Us Now.
1: Ja.
0: En we gaan nu even de school...
1: Heerlijk. Oh, ik ben zo blij dat je deze gaat draaien.
0: Ja.
1: Ach, geweldig. Ja. Ik hou hiervan.
0: We gaan even... Ja, dat gaat weer gebeuren, hè. De komende weken gaan de scholen weer uit.
1: Ja.
0: En dan hebben we weer zomervakantie.
1: Ja.
0: Alice Cooper heeft daar in de jaren 70 een plaatje van gemaakt. En die gaan we nu draaien.
1: Mooi.

0: Ach, ken je dat nog? Kunt u mij de weg naar Haarlem vertellen, meneer?
1: Ja.
0: Ja, leuk toch? Ik heb het niet heel veel gezien, maar er is wel voorbij gebleven nog. Ja. En mijn grote vriend Rob de Nij speelde er ook mee natuurlijk.
1: Ja, uiteraard. Ja.
0: Maar goed, dit was Loekie Knol. En zij was is nog steeds een Nederlandse zangeres en actrice. En ze speelde lange tijd samen met Henry Langeveld. Waarbij Knol de zang en presentatie op zich nam. En Langeveld de vleugel speelde. Ja, wel even.
1: Ja, ja. Nou, mooi.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: En in Kunt u mij de weg naar Haarlem vertellen, was ze lid Wientje Wallig.
1: Ja.
0: De dochter van de burgemeester.
1: Oh. Dat wist ik dan weer niet. Maar ik wist wel dat het dit windje was. Niet dat ik het ook veel gezien heb, maar... Want,
0: dat zijn van die dingen die blijven dan in je... Toch in je brein ergens hangen.
1: Ja, je hebt er helemaal niks aan in die informatie. Maar. Zo is er wel meer. Dat die blijven hangen waar je helemaal niks aan hebt. School's Out van Alice Cooper zat daarvoor. Ja, jij ziet er gelijk weer wat bij. Hè,
0: natuurlijk. Ja, dat zal niet.
1: We gaan naar...
2: Flevo Verzoekplaat.
1: Dan mag ik even vertellen welke.
0: Oh ja, The Road to Mandalay wordt weer aangevraagd van Robbie Williams. Is eindelijk weer eens een keer wat van Robbie. Daar hebben we heel lang niets van gedraaid.
1: Robbie Williams.
0: Robbie, ja.
1: Hij gaat met Felix eten.
0: Ja, ook dat toch. Ik vind het trouwens wel een leuke reclame. Moet ik echt toegeven. Ja, ik vind het wel leuk gemaakt.
1: Ja, hij is wel grappig.
0: Maar goed, niets over de KitKat en zo.
1: Ik snap. Whiskas.
0: Ja, en Whiskas, ja.
1: Want zit er weer reclame.
0: En gourmet en dat soort dingen allemaal. Ja. Maar goed, The Road to Mandalay, aangevraagd door Harriet. En voor iedereen die luistert en ook vooral voor het verplegend personeel. Want die zijn vanavond natuurlijk ook weer druk in de weer met toch allerlei dingen. En opletten of de patiënten wel allemaal goed liggen, erbij liggen en wat eten hebben en dat soort dingen allemaal.
1: Ja, precies. Dat,
0: en dus je hebt natuurlijk ook van die mensen die altijd even een praatje willen. En even gauw in het knopje drukken en dan komen ze eventjes bij het klitsen.
1: Oh ja?
0: Ja, doen ze ook wel eens.
1: Oh.
0: Ze hebben er wat minder tijd voor tegenwoordig. Want,
1: ja, dat wil ik zeggen.
0: Maar nee, dat willen ze nog wel eens doen. Tenminste, toen ik 10 jaar geleden in het ziekenhuis lag, werd het nog wel gedaan. Toen kwam hij... het lak me onderhouden.
1: Robbie Williams.
0: Robbie.
1: The Road to Mandalay.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Niet zo'n groot hit van hem geweest, deze live.
1: Nee, dat is inderdaad niet een hele grote geweest. We hebben wel wat andere gedaan, hè? Zoals bijvoorbeeld Red Red Wine is wel een bolk geweest. En Now Is The Time is een hele grote geweest.
0: Heeft hij Red Red Wine ook die hitparade ingezongen?
1: 1968, ja.
0: Ja. Nou, ik weet wel, hoe heet die andere? You Take Me Where The Music...
1: Where Your Music Takes Me.
0: Die bijvoorbeeld. Jimmy James samen met de Vagabonds was dat. Maar dit was Jimmy James' solo ding.
1: Hey, heb ik toch wel een beetje live gezongen, hè?
0: Nee, toch live gezongen.
1: Ja, dat bedoel ik.
0: Ja, straks na het nieuws van 9 uur ga ik het nog een keer doen.
1: Oké. Daar
0: ga ik. Je weet het nog niet, maar... We zetten gewoon weer een muziekbandje op.
1: Zo is dat.
0: Zingen met die handel. En Harriet vroeg Robbie Williams aan met The Road to Mandalay. Heerlijk nummer. We gaan er nu twee achter elkaar draaien. De ene is een cover. En dat is een cover van een Duitse nummer. Die geschreven is door Peter met de Pukkel. Die heeft hem op de plaat gezet. Peter Maffay. Het origineel.
1: Ja.
0: Het is eigenlijk gebaseerd op het nummer wat we nu gaan draaien. Want dat is de aanleiding geweest van Peter om dat nummer te schrijven.
1: Ja. Okay.
0: Want eigenlijk is de inhoud, de strekking van het verhaal is hetzelfde. Je gaat op het strand liggen en je wordt wakker en dan ben je een kerel.
1: Nou.
0: Ik snap er helemaal geen reet van, maar goed, dat maakt niet uit. U weet inmiddels wel dat we het hebben over Rob den IJs met Het Werd Zomer en Summer, The First Time van Bowie Caldwell.

0: Zo, dus toen is dat mijn wereld uit. Toch een guilty pleasure. Je bent toch wel een klein beetje fan van Rob de Nijs.
1: Nou ja, ze hadden mij gezegd van... Als je het warm hebt, hè, zo met dat warme weer... en morgen wordt het ook weer broeierig warm... dan moet je winterplaatjes gaan draaien.
0: Ja, nou ja. Ik kreeg net al een appje van of, of ze het ook mogen aanvragen... winternummertjes.
1: Ja hoor, natuurlijk.
0: Nou, altijd.
1: Ja. Ja, ja, maar altijd.
0: Zo is dat.
1: Ik zou zeggen, Love Unlimited met It Will Be Winter Outside of zo. Dat is leuk.
0: Ja.
1: Maar ja, dan it's warm inside. Dan krijg je het weer warm van. Dat schiet ook weer niet op dan. Dus, hey, maar het was Rob de Nijs inderdaad met Winter Wonderland.
0: Ja.
1: Om even af te koelen van het werd zomer en Summer the First Time van Bobby Caldwell.
0: Leuk gevonden weer.
1: Hey?
0: Ja, zeker. Ja.
1: Ik denk, nou, ik gooi ze achter elkaar.
0: Ja.
1: We gaan naar La Ballade de Jean Zereux. Dit is
0: Gérard Lenormand.

0: Nee, hier gaat hij niet zingen, hè? Weer nog een keer. Hè? Gaat hij nog
1: nee,
0: een keer
1: hier gaat hij nog niet nog een keer.
0: Dat is, nou weer een beetje jammer, hè?
2: Ja,
0: want we komen een beetje tijd. We houden een beetje tijd over. Gérard Lenormand met La Ballade de Jean Zoreur. Ik had vroeger een medepresentant. Ja, we deden samen presenteren. Die man heette ook Jan. Kan die ook niks te doen? Die zei van, geef het Frans een kans, dan verliest het nooit zijn glans. Dat zei hij altijd zo heel mooi.
2: Ja.
0: En dat heb ik ook een regel geprobeerd te doen. Toen heb ik dat teruggeluisterd en ik denk, dat klinkt voor hem beter. We gaan even naar het nieuws van 9 uur. En aan de andere kant zijn we terug.
1: Ja, zeker.
0: Ga jij weer een stukje zingen?
1: Nou, heel fijn.
0: He? We gaan het over de zomer hebben, Jan.
1: Tuurlijk, zoals altijd.
0: Pak je bladmuziek er maar vast bij.
1: Ga ik doen.
0: Tot zo.
1: Tot straks.

0: Sky-app. Het is 9 uur.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. K 1,8 miljoen euro uit aan privévluchten. Dat heeft het RTL Nieuws uitgezocht. De duurste reis was van toenmalig defensieminister Ruben Brekelmans naar Canada. Goed voor ruim 180.000 euro. Ook een reis naar Irak kostte ongeveer 170.000 euro, mede door veiligheidsrisico's en gebrek aan alternatieven. Volgens Axios hebben de Verenigde Staten en Iran een voorlopig akkoord bereikt over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen. In die periode zouden onderhandelingen plaatsvinden over het Iraanse nucleaire programma. Het akkoord moet nog definitief worden goedgekeurd door Donald Trump en is ook nog niet bevestigd door Iran. Het Openbaar Ministerie eist celstraffen tegen Samantha F. en Michael van K. voor de ontvoering van hun twee kinderen vorig jaar. Tegen de vrouw is ook TBS met dwangverpleging geëist. Het stel zou de kinderen onder dreiging van geweld hebben meegenomen nadat ze uit huis waren geplaatst. Het COA en experts vinden tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers rond Ter Apel geen blijvende oplossing. Volgens hen zijn meer opvangplekken en betere uitvoering van de spreidingswet nodig. Asielzoekers reizen nu dagelijks tussen opvanglocaties, wat volgens hulporganisaties onmenselijk is en voor onrust zorgt. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het droog en zonnig met weinig wind. In de nacht daalt de temperatuur naar 9 tot 18 graden met kans op een bui in het noordwesten. Morgen start zonnig, maar later ontstaan buien met onweer, hagel en windstoten. Het wordt morgen maximaal 31 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
3: Tot 10 uur is dit de Flevo Ziekenomroep. Met de muzikale vaart.

0: me and for you.
1: En dat applaus is voor Jan van Heunen.
0: Zo, jongens.
1: Ja, kun je even snel gaan zitten, hè?
0: Nou.
1: Summer Holiday.
0: Ja.
1: Zou jongens zijn genoeg, hè?
0: Ja, ja dat is toch maar.
1: Maar ook niet overdrijven.
0: Want dan ga ik nog naar zijn schoenen lopen.
1: Ja, zo is het. Summer Holiday, de uitvoering van Jan.
0: En die, dat bureau dat hier is, dat werkt niet mee.
1: Nee, die gaat niet omhoog. Oh, sorry. Dat moet je niet roepen, want dat is niet goed, hè?
0: Nee.
1: Het huisorkest er maar even achter.
0: Ja, dat lijkt me heel verstandig.
1: Allemaal onzin uitgeramen dus. We hebben nog een uurtje te gaan tot 10 uur. Jan van Heunen, ben jij? Je was net aan het zingen.
0: Ja.
1: Ja, leuk.
0: Dat is vermoeiend, hoor.
1: Ja. Moet je even uitrusten, zeker?
0: Ja, ik moet even uitrusten. Dus,
1: doen we gewoon 3 plaatjes achter elkaar, 4 plaatjes achter elkaar in onze schelen. Nee, dat gaan we niet doen. Nee. We draaien ze 2 en 2. Af en toe is een keertje 3.
0: Ja.
1: Straks om 9:30 hebben we ook nog wat cabaret.
0: Ja, heb je al uit wat je gaat doen?
1: Nee, okay, ik heb nog niet gekeken.
0: Dan laten we het gewoon gebeuren. Hè?
1: We laten het gewoon...
0: Gewoon gebeuren.
1: We doen net als de dinsdagavond, dus de shuffleschijf doen we dan.
0: De shuffleschijf, ja.
1: Ja.
0: Ja, dat kan.
1: Misschien hebben ze dat geluidje hier ook door. Nee, gewoon niet doen. Nee, doen we niet. We gaan straks even kijken wat we gaan doen. Maar in ieder geval gaan we nu naar Amy Tiger... En haar uitvoering van You're Wondering Now.

0: Ja, die Jan, die is heel blij dat deze gedraaid is. Tino Martin.
1: Nou, je hebt er nog eentje niet blij gemaakt. Dus dat gaat, ben ik niet de enige die het niks vindt.
0: Oh. Oké. Okay. Dus en ik vind het geweldig.
1: Nou, oké. Okay.
0: Jong en dom.
1: Nou, dom zeker.
0: Sorry. Nee hoor, dat is het.
1: Ik lees net dat hij in 2002 de Vroger heeft geïmiteerd in de Soundmix Show. En ik heb het niet heugd dat toen nog de Soundmix Show was in 2002. Volgens mij is dat veel langer al geleden, maar... Nou, het zal dus wel. Ik weet het niet.
0: Het zal. Ik heb ook geen idee. Het is wel 24 jaar geleden, hè?
1: Ja, als je het snel zegt, gaat het hard, ja.
0: Ja, dat je denkt van, hé, wat kan dat nou? Maar het is inderdaad heel lang geleden. Mm-hmm. Jeroen van der Boom dus... Jeroen van der Boom. Ik was aan het zoeken, want die schijnt twee nieuwe singles uitgebracht te hebben.
1: Ach.
0: En die zouden volgens mij gisteravond live gaan. Maar
1: oh ja? Dus bij de toppers.
0: Nee, op streamingsdiensten. Je weet wel, die ik en een ander.
1: Ik en een ander, ja.
0: maar hij staat er niet in. Ik heb net even gekeken. Ja, is jammer.
1: Ja, maar het is donderdag. Meestal wordt het de vrijdag wordt het vernieuwd.
0: Ja, dan zal het vrijdag zijn.
1: Ja.
0: Het is niet anders. Amy Tiger. Ik ken het niet. Ik weet het niet. Maar het nummer kende ik natuurlijk wel.
1: Ja, dat is van...
0: Amy Winehouse heeft het ook op de plaat gezet.
1: Mm-hmm.
0: En de specials.
1: Ook.
0: En het komt uit de serie. Tenminste, daar is het heel bekend toe geworden. Dead in Paradise.
1: Ja.
0: You're Wondering Now. Maar dan in een gezongen versie. Zij beginnen altijd met de instrumentale. Mm-hmm. Er is ook een langere versie van. En die kan ik ook niet vinden. Is dat informatie waar u wat aan hebt? Helemaal niks. Dus we gaan maar gauw verder weer met de muziek van The Righteous Brothers en Unchained Melody. Whoa.

0: You come from Katnado.
1: Rednecks.
2: Ja, goed hè.
1: Zo moet je dat zeggen ook, hè. Rednecks. En Gatana Joe. Heerlijk. En dat zeker achter Unchained Melody. Wat ook op zich een heel mooi nummer is natuurlijk.
2: Mm-hmm.
1: Maar daar moesten we even een klein beetje, uptempo in. Want anders gaan we slapen met z'n allen.
2: Ja, dat is niet de bedoeling nog.
1: Nee.
2: 10 uur, dan mogen de luikjes wel naar beneden hoor.
1: Van ons niet.
2: Wij hebben het nog eerst naar huis, maar hier mogen ze dan. Dus we kunnen eigenlijk wel met een slaapdutje gaan vertrekken, denk ik, straks.
1: Nou, dat gaan we ook wel doen, hoor. Dat denk ik. Nou, laat maar zitten. Hé, hey, Unchained Melody, dus heel mooi.
2: Ja.
1: We gaan even naar...
2: Zijn niet echte broers, hè?
1: Nee, de Walker Brothers ook niet, trouwens.
2: Ze hebben wel
1: allemaal dezelfde achternaam gekozen op een gegeven moment, maar het zijn geen echte broers.
2: Nee, en ze heet ook niet allemaal Walker.
1: En ze heet ook niet allemaal Walker. Maar dat voor de show wel.
2: Ja.
1: Goed. Ook weer informatie waar je niks aan hebt.
2: Nee.
1: De vierde kaart.
2: Ja, wat gaan we daarmee doen?
1: Nou, dat staat hier.
2: Oh.
1: Brain Power in Lloyd.
2: Nou, laat maar horen.
1: Ja, weet je wat het is, of niet?
2: Jij kent de vierde kaart is het.
1: Oh, okay.
2: Het zal een, ik denk de vierde kaart, dat zal boer zijn of zo. Boer, vrouw, heer, aas. Ja, boer.
1: We gaan het zo invullen. Hé, hey, we gaan trouwens Joep van Tekkers reclame doen.
2: Oh,
1: of, als reclame. Nee, reclame mogen we niet maken.
2: Nee.
1: Maar goed, dat straks. Ja. Maar eerst de vierde kaart van Brain Power dus met Lloyd.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

Oh. En zeg, ik was dus echt, ik kwam echt zo laat Groningen binnenrijden. En ik kwam hier bij de artiesteningang. En stond er de directeur bloednerveus van, ja, ben je zo laat? Ik zeg, man, ik zat in de file. Ja, ga dan met de trein. Ik zeg, hallo. Ik zeg, ik dacht dat je mij voor de humor had ingehuurd, gek. Nou. Ja, ik ga niet graag met de trein. Ik zal u proberen uit te leggen waarom. Het heeft niks te maken met dat ik bijna nooit rijd. Het heeft meer te maken met, je kan ook lekker praten in de trein. Ik heb vaak vrienden bij me, wil je een beetje ouwe hoeren. Maar ik ben dan zo bang als ik ga praten in de trein, dat ik al die discreet telefonerende mensen stoor. Laat ik het zo zeggen. Ja, al die mensen zitten vaak te bellen en vaak op hoog niveau. Ah, ik zit in de trein, waar ben jij? Nou, zo'n gesprek wil ik niet inbreken, laat ik het zo zeggen. Dan kan je volgens mij beter in de trein bellen dan in de file. Die mensen wel eens gezien, die in de file zo. Die lekker hands-free zo, zitten ze te bellen. Ik zat laatst denken, je zat er als buitenaards wezen hier op deze wereld landen. Zeg maar vrijdagmiddag 4:30 vlak voor de Koentunnel. En je ziet gewoon 13 kilometer randebielen. Dan zeg je toch, we gaan hier weg en we komen hier nooit meer terug. Maar dat is wel lachen om die telefoon. Ik heb zelf, of u het gelooft of niet, ik heb geen mobiele telefoon. Maar mijn dochter, die heeft er wel een, want die is 13 en anders kan je niet mee op school. En ze hangt hem altijd aan de navelpiercing. En... maar wat mij opvalt als haar telefoon gaat, dat hij elke dag een ander pingeltje heeft, zou ik zeggen. Elke dag heeft hij een ander geluidje. Dus ik zei laatst tegen haar, zit dat in je telefoon? Ze zegt, nee papa, dat is juist vet cool. Dat downloaden wij bij www.pingeltjes.nl. En dat doe ik net of ik het snap. Ik ga er niks snap. Maar je hoort ook, bij iedereen hoor je de meest rare pingeltjes. Ik zat laatst in de trein. Op een gegeven moment hoor ik in een coupé, hoor ik Britannia Rule the Wave. Een stukje verderop hoorde ik de Marseillaise. Bij mij in de coupé Ajax wint de wereldcup. Ik denk, nou dat is een hele oude telefoon. Het gaat echt goed met Ajax. Ze krijgen kunstgras. FC Schaamhaar, zei ik. Flikker toch op, man. Kunstgras is iets voor bukkende kakkers onder leiding van mijn broer. Huppakee, dat is het. Er niks meer in de uit de god. Laten we toch gewoon weer gaan voetballen. Je krijgt dus ook niet meer de terreinknecht, maar de terreinnicht. Ben je druk? Nee, ik moet veld nog zuigen, weet je dat? Houd toch op, man. Kunstgras. Maar ik moet altijd erg lachen als mensen, die geloven nooit dat ik geen mobiele telefoon zeg. Tuurlijk heeft die gozer wel een mobiele telefoon. Zijn vrouw moet toch weten waar die is? Ik zeg, nou, dat is één reden. En daarbij is dat ook niet waar. Want een tijdje geleden, toen zat ik in de trein, ik reed Leeuwarden binnen, hoor ik een man in zijn mobieltje zeggen, ja, we rijden naar Eindhoven binnen, dus het zal wel laat worden. Ik zeg vanmiddag, ik zit tegen die lifter, ik zeg, heb jij ook een mobiele telefoon? Zit die absoluut niet. Ik heb dat ding weggedaan, ik had jarenlang had ik zo'n ding, ik had dat ding altijd nodig. Want ik had een hele belangrijke functie binnen de zaak, dus ik moest altijd bereikbaar zijn. Waar ik ook was, stond het ding aan. Als ik op een feestje stond, het ding te trillen. Zoals was ik bij het voetballen van mijn zoontje, dan stond het ding op de trillfunctie. Ik had het ding altijd bij me, maar ik heb dat ding weggedaan, dat ding is weg. Sinds wanneer? Gisteravond. Ik zeg, hoezo? Hij zegt, meneer, ik ben helemaal opnieuw begonnen. Ik ben weg met de vrouw, ik ben weg met de kinderen, ik ben weg met de zaken, ik ben weer helemaal...

0: Ja.
1: Dat is gelijk de piramide erachter zitten.
0: Ja, ik zet de piramide maar even achter. Hey?
1: Nou.
0: Dus draaiorgel de Columbus.
1: Fijn.
0: Nou, van de Amsterdamse grachten. Om jou te verwennen.
1: Nou, dat verween je me niet mee, hoor. Met orgelmuziek.
0: Nee, daar hou je helemaal niet van.
1: Nee, echt niet.
0: Dus jij vindt het wel prima dat ze daar in Amsterdam niks meer, die dingen niet meer mogen draaien?
1: Nou, nee, weet je, toen het nog vroeger, dat ze met zo'n centenbakje stonden en dat ze eentje nog stond te draaien, toen dacht ik van, kijk, dan heb ik ook wel centjes gegeven. Dat deed ik toen wel, maar op een gegeven moment zo'n motor erachter, dan denk ik van, flikker toch op, man. Ja. Ja. Dat vind ik zoiets belachelijks, weet je. Dan kun je net zo goed een jukebox buiten inzetten of zo, weet ik veel wat. Maar niet, nee, sorry. Come on.
0: Nee,
1: doe even gewoon.
0: Ik vind het wel wat hebben.
1: Nee, dat zeg ik. Vroeger, toen ze nog echt zo stonden te werken achter het ding, zo draaien, dan denk ik, kijk.
0: Ja, gewoon lekker rammelen met de bakje.
1: Nee, ja. Ja, nou, jammer.
0: Oké. Nou, goed, Willy Alberti, dat hoeven we natuurlijk niet te zeggen. Als van de Amsterdamse grachten het piramid verdwijnt. Dat er natuurlijk nog achter is, geloof ik.
1: Ja, zoiets.
0: Ja, bij mij niet.
1: Ik laat je ook even lekker rommelen.
0: Joep. Ga jij maar even lekker zwemmen, jochie.
1: Zoiets.
0: Hey, maar Joep van het Hek, die zat daar weer voor met auto of trein. Op een gegeven moment hadden ze het ook over die Amsterdamse club, hè?
1: Ja.
0: Ja. Ik word wel weer gestreeld, hoor. Want dat is God. Hoe moet je nou? Mimi Blue van de Poptops, die zat daar weer voor. En we hadden het erover. In 1971 was er nog één iemand die had een hit. En volgens mij was dat een Fransman.
1: Mm-hmm.
0: Daidé was dat. Ik heb het opgezocht, hoor. Ik wist het zelf niet meer.
1: Nee.
0: Maar,
1: en die zong het ook in het Engels.
0: Die zong het ook in het Engels, ja.
1: Dat is niet om aan te horen, zeker.
0: Deze is mooier. De Poptops. Brainpower en Lloyd, die zaten daar nog voor met de vierde kaart. Nou, hij is afgelopen.
1: Hartstikke goed.
0: We gaan verder.
1: Alsof het zo hoort. Give up your guns van The Boys.

0: daarna winnen.
1: Ja.
0: Ik denk, nou, jij gaat het zeggen, maar...
1: Nou, ik was nog even kijken, want het klinkt wel bekend. En het zal ongetwijfeld wel weer een of andere cover zijn van een nummer. Want ze doet heel veel covers natuurlijk. Ze heeft Westenwind eraan van The Cats natuurlijk. En,
0: Manuel Wind, ja.
1: Maar, ja, ze hebben nog meerdere van die dingen. Hoe heet het? Het dak van de wereld of zo, hè?
0: Het dak van de wereld, ja, zei je.
1: Ja, het was de eerste single. Ja. Top of the world voor de Carpenters. Nou ja.
0: Nou,
1: ik bedoel maar.
0: En zo zijn er nog veel meer.
1: Ja.
0: En daarvoor hadden we reclame voor centrale verwarming. Tegenwoordig warmtepompen. En, oh nee. Daar werd het wel voor gebruikt.
1: Voor warmtepompen?
0: Nee, of voor centrale verwarming. We hadden nog helemaal geen warmtepompen, man, in de jaren 70.
1: Oh, nee.
0: Nee,
1: ik weet het niet.
0: Ja, misschien wel. Iets wat erom bleek. Give up your guns van The Boys. The Boys.
1: Ja, The Boys.
0: Met een B-U-O-Y-S. Niet de boys, maar de boys.
1: De boys. Gaan we verder met muziek?
0: Ja, gaan we doen.
1: Dan doen we de Mavericks.
0: Gaan we doen.
1: Oh, heerlijk. Summertime, when I'm with you.

0: Ik vind het zo leuk dat ze zingt aan het begin. En Then Angels.
1: Ja.
0: Nou, dat is toch, niet, dat is toch geen Engels?
1: Nee?
0: Nee.
1: Hoe wou je dat zeggen dan?
0: En The Angels.
1: The Angels.
0: The Angels. Iemand de tong tussen de tanden. Daar gaan we zitten.
1: Tong between your teeth. Zo moet je het zeggen.
0: Oh ja. Maar als je geen tanden hebt.
1: Nee.
0: Laat maar zitten. Hey, Nancy Sinatra was het natuurlijk met Lee Hazelwood. Heerlijk nummertje. En dan krijg je echt dat zomergevoel weer. Dat krijg je ook van The Mavericks met Summertime. We hebben nog een heel klein stukje van een plaatje te gaan. We kunnen natuurlijk ook zeggen van, nou weet je wat, we wachten gewoon tot het andere ding begint.
1: Dat kan. Dan hoef je die niet te starten die nu voor staat.
0: Nee, ik denk ook niet dat ik dat doe. Dat ik niet maar even voor de volgende keer laat
1: gaan. Ga even de koelkast in.
0: Waar gaan de koelkast in?
1: Nee, die gaat even de koelkast in.
0: Oh, die gaat de koelkast in. Ik denk, wat moeten wij nou in de koelkast?
1: Sorry, jongen. Wat hebben we voor als afsluiten? Een lekker slaapliedje hadden we gevraagd. Hè?
0: Nou, ik heb het thema uit De Verlaten Mijn.
1: Oh, die.
0: Eindzamere. Hichte. Ja.
1: Ja, nou fijn.
0: Van James Last en George Humphrey.
1: Oh, ik denk nou, we gaan een... Oh, George Humphrey, dat is die flatist, hè? Die,
0: ja, dat is die
1: panfluit.
0: Panfluit ding, toestand.
1: Ach, wat leuk.
0: Ja. Ja. Ja, maar hij moet wel
1: gaan. Ja, anders gaat het niet goed komen. Gaan we gewoon dus zitten wachten tot hij begint. Dat is ook leuk, toch? Is weer wat anders.
0: Ja, nou, hij is er bijna.
1: Oh, hij is er bijna.
0: Nog 10 seconden. Nee, we gaan gewoon zeggen van... we gaan afscheid van u nemen. Ja. En wens u voor straks wel te rusten. Morgen weer een stuk beter wakker worden. En... luister ook naar de herhaling morgen van 8 tot 10. Als u het aandurft in ieder geval.
1: Ja.
0: En dan zou ik zeggen, maak er dan dankzij of ondanks alles wat moois van. En vergeet ook niet te blijven luisteren naar de Flevo Ziek Omroep. Want Jan is er vrijdagavond weer.
1: Ja, zeker weer. Met Soul Medicine inderdaad. En zaterdagavond zijn we er even met z'n tweeën nog.
0: Oh ja, zijn we er
1: ja,
0: met de olifant in de tram.
1: En zondagmorgen dan hebben we Harry met Flevo Klassiek.
0: Zo is het.
1: Nou, en dan nog heel veel andere mooie programma's de hele week door. Ja. Dus lekker blijven luisteren, mocht u hier nog blijven liggen. En als u naar huis gaat, kunt u via internet kunt u ook gaan luisteren. Als u het leuk vindt.
0: Via internet.
1: Via internet.
0: Want daar zijn we. En dan kunt u ook alle informatie krijgen van ons.
1: Zo is dat.
0: Tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Aceca, voordelig alternatief in autoschadeherstel.
1: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 10 uur.
2: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. De politie en het Nationaal Cybersecurity Centrum hebben een groot botnet met 200 servers offline gehaald. Via het netwerk werden zeker 17 miljoen apparaten aangestuurd voor cyberaanvallen en online fraude. In Den Haag zijn servers in beslag genomen, waarna de provider het netwerk uitschakelde wegens crimineel gebruik. De overheid gaf de afgelopen 5 jaar circa 1,8 miljoen euro uit aan privévluchten. Dat heeft het RTL Nieuws uitgezocht. De duurste reis was van toenmalig defensieminister Ruben Brekelmans naar Canada, goed voor ruim 180.000 euro. Ook een reis naar Irak kostte ongeveer 170.000 euro, mede door veiligheidsrisico's en gebrek aan alternatieven. Volgens Axios hebben de Verenigde Staten en Iran een voorlopig akkoord bereikt over verlenging van het staakt-het-vuren met 60 dagen. In die periode zouden onderhandelingen plaatsvinden over het Iraanse nucleaire programma. Het akkoord moet nog definitief worden goedgekeurd door Donald Trump en is ook nog niet bevestigd door Iran. Het Openbaar Ministerie eist celstraffen tegen Samantha F. en Michael van K. voor de ontvoering van hun 2 kinderen vorig jaar. Tegen de vrouw is ook TBS met dwangverpleging geëist. Het stel zou de kinderen onder dreiging van geweld hebben meegenomen nadat ze uit huis waren geplaatst. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het droog en zonnig met weinig wind. In de nacht daalt de temperatuur naar 9 tot 18 graden met kans op een bui in het noordwesten. Morgen start zonnig, maar later ontstaan buien met onweer, hagel en windstoten. Het wordt morgen maximaal 31 graden. En tot zover het nieuws.
3: Dit is de Flevo Ziekenomroep op de Flevo Gastvrije.

Wat ga jij doen om fitter te worden? Er zijn ontelbare manieren. Kijk wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl. Go!

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Bonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 11 uur.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Mirjam Sterk stelt bezuinigingen in de langdurige zorg van 170 miljoen euro uit tot na 2027. Het geld wordt binnen het ministerie herschikt. Daarmee komt zij tegemoet aan voorstellen van Mirjam Bikker en Lisa Westerveld. Uiteindelijk blijft een jaarlijkse bezuiniging van 1 miljard euro wel gepland. In Uithoren demonstreren voor- en tegenstanders van een asielzoekerscentrum tegenover elkaar. Honderden tegenstanders liepen naar het gemeentehuis waar Geert Wilders sprak. Voorstanders hielden een tegendemonstratie met pro-vluchtelingenslogans. De mobiele eenheid stond tussen beide groepen om de orde te bewaren. De Europese Commissie heeft ingestemd met de overname van DMK en DOC-kaas door Arla Foods. Brussel ziet geen risico's voor de concurrentie. De fusie verenigt ruim 11.000 melkveehouders en bijna 29.000 medewerkers met een gezamenlijke omzet van meer dan 20 miljard euro. De politie en het Nationaal Cybersecurity Centrum hebben een groot botnet met 200 servers offline gehaald. Via het netwerk werden zeker 17 miljoen apparaten aangestuurd voor cyberaanvallen en online fraude. In Den Haag zijn servers in beslag genomen, waarna de provider het netwerk uitschakelde wegens crimineel gebruik. In de nacht daalt de temperatuur naar 9 tot 18 graden met kans op een bui in het noordwesten. Morgen start zonnig, maar later ontstaan buien met onweer, hagel en windstoten. Het wordt morgen maximaal 31 graden. En tot zover het nieuws.
2: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep.

0: waarom ook niet?
1: Wat ga jij doen om fitter te worden? Er zijn ontelbare manieren. Kijk wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl. Go!

0: muziekomroep op de Flevolgasse.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Verkeersboetes stijgen volgend jaar waarschijnlijk met 2,7% door inflatiecorrectie. Een boete voor bijvoorbeeld door roodrijden gaat daardoor van €320 naar €328. Het Openbaar Ministerie en de Raad voor de Rechtspraak vinden de boetes te hoog en waarschuwen voor financiële problemen bij mensen die niet kunnen betalen. Een Oostenrijkse rechtbank heeft Beran A. veroordeeld tot 15 jaar cel voor het plannen van een aanslag rond concerten van Taylor Swift in Wenen in 2024. Medeverdachte Arda K. kreeg 12 jaar gevangenisstraf. De geplande concerten werden destijds afgelast vanwege de dreiging. Mirjam Sterk stelt bezuinigingen in de langdurige zorg van €170 miljoen uit tot na 2027. Het geld wordt binnen het ministerie herschikt. Daarmee komt zij tegemoet aan voorstellen van Mirjam Bikker en Lisa Westerveld. Uiteindelijk blijft een jaarlijkse bezuiniging van €1 miljard wel gepland. In Uithoren demonstreren voor- en tegenstanders van een asielzoekerscentrum tegenover elkaar. Honderden tegenstanders liepen naar het gemeentehuis waar Geert Wilders sprak. Voorstanders hielden een tegendemonstratie met pro-vluchtelingenslogans. De mobiele eenheid stond tussen beide groepen om de orde te bewaren. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het droog en zonnig met weinig wind. In de nacht daalt de temperatuur naar 9 tot 18 graden met kans op een bui in het noordwesten. Morgen start zonnig, maar later ontstaan buien met onweer, hagel en windstoten. Het wordt morgen maximaal 31 graden. En tot zover het nieuws.
0: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01. De Flevo Ziekenomroep.

Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevopsychomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevopsychomroep.nl.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Tonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.

0: De FC Edo op de Flevo Gastvrij app. Het is 1 uur.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Asielminister Bart van den Brink heeft onverwacht het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel bezocht. Daar sprak hij met asielzoekers, het Rode Kruis, het COA en burgemeester Jaap Velema. Van den Brink riep gemeente opnieuw op om snel extra opvangplekken beschikbaar te stellen. Het kabinet geeft Frisia toestemming om zoutwinning onder de Waddenzee voor te zetten en uit te breiden bij de ballastplaat. Natuurorganisaties, waaronder de Waddenvereniging, vrezen bodemdaling en schade aan het beschermde natuurgebied waar veel trekvogels voedsel zoeken tijdens laag water. Verkeersboetes stijgen volgens jaar waarschijnlijk met 2,7% door inflatiecorrectie. Een boete voor bijvoorbeeld door roodrijden gaat daardoor van €320 naar €328. Het Openbaar Ministerie en de Raad voor de Rechtspraak vinden de boetes te hoog en waarschuwen voor financiële problemen bij mensen die niet kunnen betalen. Een Oostenrijkse rechtbank heeft Beran A. veroordeeld tot 15 jaar cel voor het plannen van een aanslag rond concerten van Taylor Swift in Wenen in 2024. Medeverdachte Arda K. kreeg 12 jaar gevangenisstraf. De geplande concerten werden destijds afgelast vanwege de dreiging. Ten slotte nog het weer. In de nacht daalt de temperatuur naar 9 tot 18 graden met kans op een bui in het noordwesten. Morgen start zonnig, maar later ontstaan buien met onweer, hagel en windstoten. Het wordt morgen maximaal 31 graden. En tot zover het nieuws.
2: Welkom bij de Flevo Zieke Omroep.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep via de Flevo Gastvrije.

must be passing fences, and in time they go.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Bonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@

0: U luistert naar de Flevoziekomroep. Het is 2:00.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Asielminister Bart van den Brink heeft onverwacht het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel bezocht. Daar sprak hij met asielzoekers, het Rode Kruis, het COA en burgemeester Jaap Velema. Van den Brink riep gemeente opnieuw op om snel extra opvangplekken beschikbaar te stellen. Het kabinet geeft Frisia toestemming om zoutwinning onder de Waddenzee voor te zetten en uit te breiden bij de ballastplaat. Natuurorganisaties, waaronder de Waddenvereniging, vrezen bodemdaling en schade aan het beschermde natuurgebied waar veel trekvogels voedsel zoeken tijdens laag water. Verkeersboetes stijgen volgens jaar waarschijnlijk met 2,7% door inflatiecorrectie. Een boete voor bijvoorbeeld door roodrijden gaat daardoor van €320 naar €328. Het Openbaar Ministerie en de Raad voor de Rechtspraak vinden de boetes te hoog en waarschuwen voor financiële problemen bij mensen die niet kunnen betalen. Een Oostenrijkse rechtbank heeft Beran A. veroordeeld tot 15 jaar cel voor het plannen van een aanslag rond concerten van Taylor Swift in Wenen in 2024. Medeverdachte Arda K. kreeg 12 jaar gevangenisstraf. De geplande concerten werden destijds afgelast vanwege de dreiging. Ten slotte nog het weer. In de nacht daalt de temperatuur naar 9 tot 18 graden met kans op een bui in het noordwesten. Morgen start zonnig, maar later ontstaan buien.